0: L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal...

0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa en het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo'olewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar.

0: eenmaal de L1-app? Download hem nu en luister altijd en overal naar L1. WhatsApp rechtstreeks met L1 Radio via de L1-app. Download hem nu. Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer: in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.

0: 6, een hele goede morgen. 6 minuten over 6. Dit is de L1 ochtendshow. En Maarten, jij weet het natuurlijk beter. Het is vandaag de doordraai dinsdag.
1: Zeker. Oh. Je bent er normaal niet, hè, op deze doordraai dinsdag of zo. Maar achter jou staat.

0: Maar we beginnen natuurlijk eerst met de plichtplegingen, zoals dat heet. Want we hebben natuurlijk de kalender. Hè? Mm-hmm. De kalender die staat vandaag natuurlijk weer op dinsdag. En dat is 7 juli alweer.
1: 7/7/26.
0: Ja, ja, zeker.
2: Hadden zomaar kunnen trouwen vandaag. Goeiedag.
0: Ik zou er nog even mee wachten, Stefan. Ja, ja. Dinsdag 7 juli, Wereldchocoladedag.
2: Oh?
0: Wereldchocoladedag. De zuurste oog op een kalenderstorm. Alleen de QR-code, die is er vandaag niet bij. Betekent dat we geen liedje kunnen laten horen, wat dat betreft. Er wordt wel een liedje genoemd op die kalender. De chocolade, cha-cha-cha. Oet Egelse artiest Ansel Judy. Joël, Ansel Joël.
2: Ah.
0: Ja.
2: En de QR-code is denk ik weggesnoetst.
0: Ja.
2: Toch?
0: Maar er is geen QR-code van, het komt uit 1988. Dus ja, dat is te oud voor een QR-code blijkbaar. Dan gaan we even kijken naar Fransje Broekhuizen. Want Fransje Broekhuizen is natuurlijk ook... Die heeft een hele andere dag namelijk. Dat is de Nationale Dag van de Zachte G.
1: Ja.
0: Ja, die is het vandaag ook. Onze collega's van Omroep Brabant, die zijn daar druk mee bezig. Die hebben ook wat wij normaal op Hemelvaartsdag doen. Wij hebben de Limburgse 100, zij hebben de Brabantse 100. En dat doen zij vandaag op de Nationale Dag van de Zachte G. Maar wij houden het gewoon bij ons eigen programma natuurlijk. En wij zitten midden in de week van de Limburgse popmuziek.
1: Natuurlijk.
0: Hoe zachte G kun je niet hebben?
2: Absoluut. He? Helemaal lekker Oet-Eigen provincie natuurlijk.
0: Hoe toepasselijk in de week van de Limburgse muziek, zegt hij. Limburgse producties noemen wij het dan ook. Hè. Valt Doordraai dinsdag op de dag van de zachte G. Draai je maar, mannen, zegt hij. Nou ja, goed. We kunnen het proberen natuurlijk. Ik weet niet of Limburg staat. Ja, Limburg staat gewoon op.
1: Zeg ik, kijken.
0: Limburg staat erop.
2: Ja, die zei... Ja.
0: Dus... wat dat betreft kunnen we een zwieper aan het rad geven. Ik weet niet of jij daar nu al toe in staat bent.
2: Oh. Ja? Of er toe in staat bent, dat weet ik niet. Maar ik ga
0: je gaat het gewoon proberen. Goed, dan tel ik eventjes af.
2: Ja.
0: En dan mag jij die zwieper geven. 3, 2, 1, draai maar. Jawel mensen, Stefan heeft aan het rad gedraaid. Het is een bescheiden draaitje, Stefan.
2: Maar ik denk,
0: zeggen,
2: een bescheiden jongeman, dat weet je.
0: Pascal en ik geven er wel hardere zwiepertjes aan, hoor. Maar goed, dat betekent ook dat hij eerder op een vakje met een thema terechtkomt. En wat is dat vandaag?
2: Ah, joh. Ja, toch wel een beetje in de stijl van het OLS, zullen we zeggen.
0: Oh ja, polka.
2: De polka. De polka, wat staat hier eigenlijk? Goed handschrift trouwens, Pascal.
0: Ik zie die, de folk zie ik wel erbij staan.
2: Ja, maar de polka en in ieder de folk. En daartussenin staat nog iets.
0: Nog iets, ja.
2: Ja, goed handschrift van Pascal. Heeft hij goed gedaan. In ieder geval, dat wordt in ieder geval het thema van de voorgloeier vandaag. Hartstikke leuk. Dus laat maar komen. Waar hebben we iets van suggestie? Bijvoorbeeld een wie als een spitsen kan een voorbeeld zijn, hè?
0: Zou kunnen.
2: Zou kunnen. Nou, in ieder geval de L1 WhatsApp lekker gebruiken voor de volgloeier en de mitzinger. Nou, begint al lekker aardig vol te druppelen in de L1 WhatsApp. Dus
0: zo is het.
2: We zijn hartstikke benieuwd. De L1 WhatsApp staat wagenwijd voor dich open. Hè. Even die app van ons installeren. Bovenin klikken op app ons en dan kom je hier in de studio terecht. En we zijn dus op zoek naar een... Even kijken. Polka. Polka volk. En dan wat daar tussenin steden ongeveer.

0: Het is de week van de Limburgse popmuziek. Terwijl de buren natuurlijk de week van de zachte G hebben. Hebben wij allerlei liedjes met de zachte G natuurlijk op de lijst staan. Onder deze dus Meta Romy en Mammoet Oethele. En Levensles in de week van de Limburgse popmuziek. En straks heb je Route Regio natuurlijk ook weer een live sessie op de zender.
1: Ja, inderdaad. Kunnen we even kijken wie er vandaag komen. Barn en Belle komen.
0: Barn en ja, Belle, hartstikke gezellig. Dus na 10 uur dus in Route Regio. Maar goed, het is nog lang geen 10 uur. We zitten pas in de voorgloeier op de doordraai dinsdag. Met vandaag, we zijn erachter gekomen, Maarten. Wat erop staat, dat is namelijk...
1: Blaas.
0: Blaas.
1: Ja,
0: ja dat handschrift van Pascal, hè?
1: maakt niet uit, we zijn eruit gekomen. Polka, blaas of folkmuziek, dat is het thema van vandaag. Om maar even precies te zijn. En we kregen al heel vroeg het eerste appje binnen, nog voordat het rad draaide. En dat was van Marco Vonk. En dan ben ik toch benieuwd of hij een vooruitziende blik heeft gehad.
0: Nou, we gaan het zien.
2: Goedemorgen Pascal en Maarten op deze doordraai dinsdag.
0: Sowieso niet.
2: Ja. Recording a trap. I can walk out. Because I love you too much, baby. Ja, Suspicious Minds, gezongen door de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Opgenomen in de januari-sessie 1969.
0: Oh.
2: Waar ook twee legendarische nummers zijn voortgekomen. As the Snow Flies in the Ghetto en Kentucky Rain.
1: Marco.
2: Groetjes, Marco Vonk. Radio.
0: Ja, radio, maar Marco.
1: Ja, hey. Heeft niks met het rad te maken natuurlijk, hè?
0: Nee, ik had onder Elvis ook helemaal geen hoem.
1: Ja, het kan polka zijn. Er is wel polka.
0: Ja, is dan polka Elvis versie?
1: Ja,
0: juist.
1: Ja, zeker wel. Die zijn die wil zeker
0: eens.
1: Wel. Die maar wel dat is dit niet in ieder geval.
0: Nee, zeker niet.
1: Dan gaan we eventjes verder. En dan kijk ik naar Maurice van der Vin. Want die komt ook al voordat dat rad heeft gedraaid. Om 6:04 om precies te zijn. Met Lola van de Kings. Maar ja, valt ook niet onder het thema voor.
0: Nou nee, en de Zoomer is er nog steeds in de studio. Nee, dat is hem ook niet.
1: Nee. Dus daar gaan we ook niet mee verder. En Monique de Marketenster, ja, die snapt het wel natuurlijk. Maar die was weer later. Die heeft meteen even het rad meegenomen. En die zegt, ik dacht aan de Brinks met Polka, Polka, Polka als volgweer.
0: Hartstikke leuke plaat trouwens.
1: En dat mannetje, Roland de Buxemeester, die zegt... De Sientalen met Ik wil een polka huren. Hansje Dekkers dan, Hansje Oetwel, die zegt een hele goede merge allemaal. Op deze deurdraai dinsdag is het rad gestopt bij polka. Dus gooi ik vandaag voor polka, polka, polka van de Brinks.
0: Oh,
1: mag je een streepje bijzetten?
0: Ja, zeker. Klapblaadjes ligt erbij. Ik heb al twee streepjes bij zitten bij de Brinks. Zullen we eens even luisteren naar Maurice? Die is er ook bij.
1: Hey Maurice.
0: Hey Maurice, goedemorgen jong.
3: Hey. Goedemorgen mannen, ja, doordraai dinsdag.
1: Ja.
3: Het gaat hier bepalend is gevallen op polka-muziek. Ja, dan ga ik naar onze Oostse buren, of in ieder geval een beetje richting de Oostenrijkse kant.
1: Ja.
3: Dan ga ik naar Volksgroep met Rock Me. Dat is mijn inzending voor deze doordraai dinsdag. Mannen, ik wens je een fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. En ons morgen weer.
1: Ja.
0: Ik vind het wel mooi.
1: Krijgt u een plaatje binnen?
0: Ja, nee, dan weet je wat het is. Ja, mensen zien dat doen we op dit moment helemaal niet. Maar
1: dat kunnen ze wel, dan gaan we zo.
0: Oh, je mag het regelen.
1: Maar wat is dat voor plaatje?
0: Ja, dat is op vakantie geweest, ja, zeker. Ik denk, neem maar Penspion.
1: Wat zien we daar?
0: Ja, ik ben op Bonaire en dan stond ik bij Bachelor Beach. Is dat hartstikke een mooi strandje.
1: Ja.
0: Maar ja, ik dacht, weet je wat, ik neem even extra handbagage met. Ik zie iets. Een Pens piano heb ik metgenomen.
1: Ja, je staat op een strand voor de zee met zo'n pensorgel voor je. Staat je wel goed?
0: Ja. Het dekt af, hè?
1: Ja, is het goed. Maurice Michels, hoe komt hij aan die foto?
0: Ja, ik denk gewoon van mijn Instagram of zo afgetrokken. Ik weet het niet.
1: Zo zie je, niks blijft geheim.
0: Nee. Maakt dat uit. Goed.
1: Pak er nog eentje mee en dat is Stefan van Inge, denk ik.
0: Ah, daar ben ik eens benieuwd. Stefan met PH, dus geen familie van mij.
4: Goedemorgen, Stefan en Maarten.
0: Hallo.
4: Op deze doordraai-dinsdag.
1: Ja.
4: Op deze doordraai-dinsdag heb je gekozen voor polka. Althans, dat hij het raad beslist. Lage denken aan een beetje up. Time nummer, kippetje vlot. De Heeman Polka van het Silentaler Schürzenjäger.
1: Heren,
4: een hele fijne dag. En radio.
1: Radio.
0: Ja, ik ben
1: en nou zien we jou ook op tv. LNTV staat Stefan dus. met dat penzorgel op het strand.
0: Staat me wel goed, toch?
1: Ja, wel.
0: Hartstikke leuk. Hey, Don Met, hè, via de L1 WhatsApp. Verzin op zoek dus naar die polka-pleetjes of blaasmuziekpleetjes in de Vogeloeier. Goedemorgen, dit is de L1 Ochtendshow met Samber en Homewrecker.

0: Dit is de LA Ochtendshow met Samber en Homewrecker in de volgloeier. 4:45, een hele goede morgen. We zijn op zoek naar de polka-leedjes in Dordrecht dinsdag. Maarten, zullen we even die WhatsApp van ons nog eens uitpluizen?
1: Dat zullen we wel moeten doen, want het is hartstikke druk.
0: Het is hartstikke poepie druk, hartstikke gezellig hoor. Eens even kijken.
2: Goedemorgen, Maarten, Stefan, vrienden en natuurlijk de gezelligste community van de vroege wilde Dordrecht Tuesday.
1: Ja, zeker.
2: Waar gaan we? Met de volgloeien. Ik zal vandaag te denken aan Wie is in Spitsen met Hey Rosie. Dan hebben we ook volgloeien in Dordrecht Tuesday. Goed, de Bargaande gaat ook vandaag weer op linksdop. Ik wens iedereen een hele mooie dinsdag en we spreken ons morgen bij Classic Woensdag. Dit was de Bargaande voor L1 Radio. Radio.
0: Oh, hartstikke leuk. Zullen we dan weer even een streepje bij zetten, toch?
1: Dat zetten we zeker. Oh, was dat niet de eerste? Ja, dat was de eerste. Mm-hmm. Dan hebben we ook nog onze huifkamman natuurlijk. André Simons. Hartstikke druk had hij het gisteren. Ben benieuwd hoe het vandaag is.
3: Ja, goedemorgen, vrienden van de Henreis. Ik weer potverdomme een mooie polka. Oh. Daar ben ik vroeger, daar heb ik vroeger al, maar toen wist ik nog niet precies wat Dommelien hield.
1: Okay.
3: Maar dit is wel een spannende polka. Dat is namelijk Dikke Leo met de pruimen polka.
1: Ja,
3: moet het maar eens luisteren.
1: Ja,
3: dan moeten de versie draaien dat hij naar Duitsland gaat. Want ze gaan in Duitsland televisieopnames maken in de polka. Ja, de pruimenpolka. Goed zo, hoi.
0: Dankjewel André. De pruimenpolka staat nog niet in de spot.
1: Nee. Dan heb ik hier nog steeds Fred. Hij zegt, goeiemorgen mannen, als volgende de Heemanpolka. Daar is hij weer.
0: Ja,
1: van de Schützenjäger. De Heemanpolka moet dat zijn, zegt hij. Ja, wij snappen dat wel. Fredje, jongen, wij wensen beterschap, want we zagen dat je een beetje ziekjes was. Dat is onze wegenbouwer natuurlijk. En dan hebben we ook nog Wim Kupers. En die zegt, I still haven't found what I'm looking for. Maar dan wel de versie van Badesals. Die ken ik toevallig. En dat is wel een hele bijzondere versie. Want wij kennen natuurlijk Still Haven't Found What I'm Looking For van U2. Maar moet je maar eens even laten horen. Want ik heb een stukje opgezet.
0: Nou, dat weet ik.
1: Dat is echt wel polka natuurlijk, hè?
0: Ja. Maar goed, als je deze dus helemaal wil horen, hè? Dan moet je er natuurlijk op stemmen. Dus
1: De
0: L1 WhatsApp gebruiken voor natuurlijk de volgloeier. Even kijken, het perfecte handschrift. Blaasmuziek, polka en volk. Ik ben benieuwd.

0: Cor Nielsen en She's So High in de volgloeier. Hier bij alleen 6:55. Een hele goede morgen. Het is de L1-ochtendshow met natuurlijk de volgloeier. Lekker poepie druk in onze L1-WhatsApp. Ziet er hartstikke gezellig uit, Maarten.
1: Ja, natuurlijk is dat ook gezellig. De usual suspects die zijn natuurlijk, hè. Ik zie hier bijvoorbeeld Ruudje uit Klummen. Die zegt, op deze DD-dinsdag gewoon weer voor een polka. Dan kon ik voor de Zillertaler Schürzenjäger met Tiroler Buam polka.
0: En dat is wel een andere van de Schürzenjäger, hè?
1: Ja. Die hebben er zoveel gemaakt.
0: Ja, nee, ja, goed.
1: Dan weet je echt niet hoeveel dat is. Maar dit is er een van natuurlijk, hè. Zet maar lekker op het ijsje erbij. En Dennis Thomassen die zegt, hoi Maarten en Stefan, mijn bijdrage wordt weer zien spitsen met Rosie. Daar mag dus weer een streepje bij.
0: Ja. Hey Rosie.
1: En dan Helmut Weissen, die is er ook weer bij. Die zegt, jongens, ik ga straks weer dat dak op. Maar eerst eens eventjes de volgloeier.
0: Ja hoor.
2: Eén goede ochtend, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
2: Ja, daar zijn we weer. Triple D-dag, ja. Oftewel doordraai dinsdag. Ja, vandaag heeft het Radbassist de polka. We gaan in dit geval voor het Schürzenjäger met Tiroler Buam polka. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Want je verder fijne uitzending. Radio.
0: Radio. Ja, we zitten wel een beetje in die
1: Schürzenjäger. Petra Stroom dan, die zegt, goedemorgen Maarten en Stefan. Doe mij maar Mel en Den, doe Posi Polka.
0: Ah ja.
1: Doe Posi Polka.
0: Ja, de Posi Polka.
1: Ja.
0: Ik ken hem net, hè.
1: Nou, we zetten hem gewoon lekker bij. En dan hebben we hier onze eigen taxichauffeur Rob van Hoven.
0: Ah, kijk eens daar, die Rob. Ja. Oh, het ziet er wel gezellig goed bij Rob, hè.
1: Hij heeft gisteren bijeenkomst gehad met de taxichauffeurs. En heeft daar lekker gegeten. Hij stuurt ons ook een foto mee van een frietje met biefstuk, denk ik.
0: Oh, heerlijk.
1: Er zit een beetje kruidenboter op, zoals het hoort. En ik ben benieuwd of het hem ook gesmaakt heeft. Goedemorgen, Rob.
3: Goedemorgen, mannen met Rob, de taxichauffeur. Ja, ik heb gisteren nog een valiescombinatie gehad.
1: Ah.
3: Een bros en heibloem. En dan ben ik via Panningen, Maastricht, hier een keer Landgraaf naar Culemborg gereden. En toen nog van Tiel naar Beugen. En vandaag begin ik Tienve 8 op Maastricht Aag Airport. Schoolkindjes van de Put. En dan weer het schoolkindje van Zwijkhuizen AZC naar Geleen. Ja, gisteren goed eten geweest met de parkzetchauffeurs. We hebben een boete gezeten met het mooie weer. Het was lekker eten.
1: Mm-hmm.
3: Gezellig in de bieproten van A tot Z. En wat de vervolgloeien betreft, daar gewoon ik voor. Wie is in spitsen met de Muntipolka?
1: De Muntipolka, ja.
3: En mocht dat erin staan, dan gewoon ik voor de Schintalen met Ik wil in een polka weren. Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio.
1: De Muntipolka staat er ook nog niet in, hoor.
0: Nee, niet, maar die shirt, wat was het, de Sintalen wel? Die zit er allebei, hè?
1: Ah, maar niet in het lijstje op Spotify.
0: Ah,
1: daar is
0: even miscommunicatie.
1: Ja,
0: tussen,
1: maar ja.
0: Maakt er niet uit, hè?
1: Dacht natuurlijk, dus ik praat je wel even bij.
0: Ja, dat blijkt.
1: Nou ja, het rad heeft vandaag bepaald, hè. Polka, blaas of folkmuziek. Je kunt ze nog steeds doorgeven via onze WhatsApp van L1.

0: De LA Ochtendshow met de volgloeier en Dead or Alive. En You Spin Me Around Like a Record. Nou, voor zijn ze inderdaad op zoek naar een record, oftewel de polka-plaat. De polka-plaas of volksstumlich leedje. In de L1 Ochtendshow in de volgloeier natuurlijk. Maarten, die L1 WhatsApp, dat ziet er hartstikke goed uit zo op deze ochtend. Het
1: is hartstikke druk. En de volgende in het rijtje, dat is onze eigen René Timmers. Goedemorgen, René.
0: Goedemorgen. Hallo.
2: Goedemorgen, man. Vandaag doorrijd in zich. Polka. Dan ga ik voor de Schützenjäger Polka. Van de Schützenjäger.
1: Ja.
2: Ik zou zeggen, allemaal een zware dag.
1: Dankjewel, man.
2: Dus donderstig.
0: Radio.
1: Ze doorken altijd natuurlijk. Hè. Ruudje Bouten, die is er dan. Die komt met iets heel anders. Goedemorgen, Maarten en Stefan. Blaasorkester Wolfgang Grünbauer voor onze vrienden.
0: Ah,
1: dat
0: zo.
1: Is weer iets heel anders natuurlijk, hè. Maar dat kan allemaal.
0: Jazeker.
1: Zet hem er lekker bij, want het past precies in het thema. Dan Harald. Koddig Harald. Goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
3: Het is een polka dinsdag. Dan ga ik voor... Korpik Lani met Lu Antoni.
1: Oh.
3: Wens ik allemaal een kwartig dinsdag en radio.
1: Die zag ik even niet aankomen, Harold.
0: Nee, maar die staat zeker weten we ook net op de Spotify-lijst, toch?
1: Ik neem een Spotify-lijstje. En iemand anders, die komt straks ook bij de weerwaarneming. Dat is Peter Meijer. En je weet misschien van Peter Meijer dat hij meedoet aan Alpe d'Huez.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij loopt binnenkort ook weer de Vierdaagse van Nijmegen. Dat zijn toch twee evenementen waar hij altijd aan meedoet. En komt nu met een nummer, als jij mijn schuifje even openzet. Dat kennen we allemaal namelijk. Vind ik wel grappig hoor, moet je luisteren.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ik neem aan tenminste.
0: Ah, natuurlijk, ja.
1: Maar ja.
0: Hey. Van onze collega's dit, hè?
1: Ja, dat
0: van de buren.
1: Is de finish tune van Radio Tour de France. Die natuurlijk op dit moment ook aan de gang is.
0: Ja.
1: En daar kun je zo leuk overheen praten. Maar goed, daar komt hij mee. En ja, ik zat even te kijken, valt dat wel in het thema? Polka, blaas of volk? Maar het is een beetje blaas natuurlijk wel.
0: Jawel.
1: Ja, jij vindt dat wel, hè?
0: Jawel.
1: Ik zie het gewoon aan je
0: ogen. Jawel, hoor.
1: Oké, dat is de inzending van Peter Meijer. Hij zegt de finish tune van Tour de France. Prachtige trompetmuziek. Groetjes van Peter Meijer uit Rumeng. Dan heb ik hier Jo uit Heidse over Rumeng gesproken. Onderweg op een fiets naar Rumeng. Ik kom voor Crazy Accordions van Riti Polka.
0: Oh,
1: ja,
0: leuk.
1: Dat kan natuurlijk ook.
0: Yeah.
1: Dan heb ik hier Roland die zegt... Ik wil een Venlose polka horen. Hertje Venlo met blauw.
0: Nou, dan zijn toch wel een aantal suggesties
1: ja,
0: erbij.
1: Zeker.
0: Hè? Dat is oké, okay, ik zet hem erbij. Nou, drop ze vooral even in de L1 WhatsApp van Sint-Beneut. Naar de volgloeier, de plaat van ons volgloeithema vandaag. Polka. Voor hadden het moeten ontcijferen, maar dat steeds blaas en volk. De L1 WhatsApp zit wagenwijd open. Goedemorgen.

0: Jimmy Cliff en Lebo M. Ja, die noemen we bijna nooit, hè, die Lebo M. Was denk ik verantwoordelijk voor de catering van dit leedje. Hakuna Matata, BL1 in de L1 ochtendshow natuurlijk. Het is de volgroeier van zijn op zoek naar die polka-polka-hit. Hé, hey, Maarten, eens even kijken naar de joker van Postel. Zullen we eens even luisteren wat...
1: Jokertje,
0: hallo.
2: Goedemorgen, man, en goedemorgen volgens mij. Hier met de joker van Postel.
0: Hallo.
2: En vandaag moet ik mijn hele ochtend met een kooi te amuseren in een Zevenum. Dus dat niet te druk maken vandaag.
1: Nee.
2: Voor de volgroeier, polka.
1: Ja.
2: En gewoon voor een pijtje van Birsta Jankovic.
0: Oh.
2: Polkafeest. Dat liep me wel lachen.
1: Ja.
2: Nou, voor de rest, eerder van de herkenwerken. Voor de vervuggen. Gelinkjes en radio.
1: Radio. Oh, jokentje. Ja, polkafeest. Of polkafeest, wat zei hij?
0: Ja, maar is dat... Ja.
1: Dat is wel grappig.
0: Ja, ja.
1: Sjaak van Neer, die komt met Ernst Mosch en Alfdeer Vogelwiesig. Snap ik helemaal. En Robert Loop, die zegt... Goedemorgen, ik ga voor de Heeman Polka van de Schutzenjäger. Nou, mag weer een streepje bij natuurlijk.
0: Ja, nou, natuurlijk. Nou, het gaat hartstikke hard. Ja. Brinks en de Schutzenjäger. Ja. Zo goed in Duits. Ja, dat duurt zo al, hè?
1: Schutzenjäger.
0: Ja, Schutzenjäger. Ja. Jekers voor het weekend. In ieder geval, die zijn dus allemaal... die stunt wel voor. Dus vertellen het lekker over 7 uur heen, hè?
1: Zeker.
0: De volgende
1: zeker.
0: Hartstikke leuk. Dit is

0: Disco. En raad ik weer in. Het is de week van de Limburgse popmuziek. Natuurlijk straks bij Routeregio ook weer een live optreden. Hey, hartstikke poepie druk in onze L1 WhatsApp.
1: Christian de Hovenier die is natuurlijk alweer flink onderweg. Lekker vroeg beginnen bij deze warme temperaturen. Christian, goedemorgen, man.
2: Een hele goede morgen, heren. Hier is Christian de Hovenier uit Brunsum. Ja, ja. Vandaag Polka. Ja. Daar woon ik met de Wings van Polka, Polka, Polka. Ja, en we doen een hele fijne uitzending. En een schöne dag. En dan zeggen we...
0: Radio. Ja. Zou het toch mooi zijn als ik een keer roep in plaats van... Nou goed, maar maakt dit uit.
1: Goed, Marley Zijlstra dan. Die komt binnen met de Sintaler en de Polka dansen.
0: Ja, dan staat er ook weer een streepje bij.
1: Ja, en Josje Schulpen die zegt... Beste mannen, wat dachten jullie van de Kuschelpolka? Is geen klassiekertje, maar wel een waanzinnige polka. Ex-drummer van de Dirgelender Muzikanten is dat, die Jos Schulpen. Nou, mooi om te horen, toch?
0: Nou ja, natuurlijk.
1: Die heeft al wat polka's in zijn oeuvre gehad, volgens mij, hoor.
0: En die staat nog niet in de Spotify-lijst.
1: Nee, maar geef
0: maar, nee, geef maar vooral durig, hè. Die polka-klassiekers gunt voor ze na 7 uur ergens draaien in De Volgloeier.
3: No fighting. We got the refugees.
4: No fighting.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Schrijfster Connie Palme uit Sint-Ottilienberg krijgt dit jaar de Constantijn Huygensprijs voor haar volledige oeuvre. Bij de veerstop in Kessel heeft de brandweer gisteravond een vrouw uit de Maas gehaald. En een profielwerkstuk over het Maastrichts dialect heeft een nieuwe prijs gewonnen van taaldocentenvereniging Levende Talen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
3: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
2: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
4: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
2: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden.
5: Muziek, show en spektakel. Beleef de Mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
6: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
5: Beleef de Mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
6: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
7: Meneer, mag ik u wat vragen?
8: Ja.
7: Waar kent u Hazy van?
8: Hazy, ja, van de cv-ketels natuurlijk.
7: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
8: Oké.
7: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
9: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen. Musiceren, eten en wandelen in Parkstad. Remo Knops over onze defensieindustrie. Toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan. En de familiebedrijven Vebego en Bestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
10: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
11: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
12: Show.

0: altijd denk aan het leedje hoe het de disco-tijdperk van Levert en Casanova. Heeft deze man toch mee goed geboerd, hè? Ultimate Chaos en Casanova. Dat ken je nog wel, hè, Levert?
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Ik heb ooit bij een radiostation gezeten waar je allemaal van die dance classics moest draaien.
1: Dus. Zeker.
0: Hartstikke lekker muziek. Hey, de volgloeier is wat anders dan dance classics. We zitten namelijk in die polka en de blaasmuziek.
1: Ja, zeker. Dat is heel wat anders dan dance classics.
0: Ja, zeker.
1: We zijn gebleven, als ik eens eventjes goed naar de WhatsApp kijk, bij Huubie Blauw.
2: Goedemorgen, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
2: Goedemorgen, gloeiwappies. Huubie Blauw hier op deze polka dinsdag. Ik ga voor, wie kent hem niet? Of juist wel, Frankie Jankovic en Too Fat Polka.
0: Oh ja.
2: Mannen, hele fijne uitzending en radio.
0: Radio, hartstikke leuk, Huub. Dankjewel voor het doorgeven.
1: Ja, dan gaan we naar Con, die zegt, ik wil toch polka, polka, polka van de Brinks horen.
0: Ja, daar gaat weer een streepje bij, hè.
1: En Huubie Dorsen zegt, goedemorgen Maarten en Stefan, polka muziek op deze doordraai dinsdag. Wat dachten jullie van die Palemiga Spatsen met de Turbo Polka?
0: Ah, hartstikke leuk.
1: En dan heb ik hier Erwin van Ewijk. Erwin van Ewijk zegt, goedemorgen alle gloeiwappies Maarten en Stefan. Erwin hier, dit is mijn bijdrage vandaag voor de voorgloeier. De Tiroler Boom Polka van de Zillertaler Muzikanten. Nou ja, goed, daar hebben we natuurlijk al een schipje bij. Dat is er gewoon bij.
0: Absoluut.
1: Heike Smits dan. Goedemorgen, Groeispiralen. Ik zou graag Badenzalt spelen. Ja, dat stukje hebben we laten horen.
0: Ja.
1: Still haven't found what we're looking for in de polka-versie.
0: Groeispiralen, is dat geen Duits,
1: ja? Ja, af en toe zeg je dat.
0: Hartstikke leuk.
1: Dankjewel, hi.
0: Ja, zullen we even naar Remco gaan? Remco, een hele goede morgen, jong.
1: Taxichauffeur.
3: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Hi, hier Remco, de taxichauffeur.
1: Ja,
3: daar ga ik ook met de schotten jager. Doe maar wat de meeste stemmen heeft dan.
1: Oké.
3: Nou, ik wens u nog een fijne uitzending daar in de studio en tot morgen. Hoi, hoi.
1: Hoi, Remco.
0: Ja, dat leuk toch?
1: Eigenlijk gezegd dat de meeste stemmen dat we dat niet meer doen, hè?
0: Ja, precies.
1: Hij moet wel altijd met een nummertje komen. Remco, dankjewel hoor.
0: En vanaf Peter nog?
1: Ja, Peter Hoed het Reutje.
4: Goedemorgen, Maarten en Stefan.
1: Hoi, hallo. Man.
4: Doei, wappies. Hier is er weer Peter Oude Truitje.
1: Ja.
4: En dat wil vandaag gewoon vuurgloeien met de Ambos Polka van die originaal Egelander muzikanten. Een fijne dag en hier een fijne uitzending. En veel spreken dus weer. Radio.
0: Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Ja, dat kan nog even een berichtje schikken via onze L1 WhatsApp. We natuurlijk een fantastische polkaplaatje van zometeen draaien. Ja, en het is wel een beetje een nek-en-nek race op dit moment, Maarten. De Schürzenjäger en Brinks. Dat is wel, dat is wel een beetje duien trekken en ellebogenwerk op dit moment. Het is L.A. met The Jonas Brothers.
5: Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason I'm yours. I'm yours.

0: Bruce en What a Man Gotta Do in de LA Ochtendshow. 7:15. Een hele goede morgen. Pascal is er vandaag niet. Ja, het is een beetje een automatisme, Pascal en Maarten zeggen. Maar Stefan, ja, Maarten hier.
1: Ja, het gaat vanzelf uit.
0: Een hele goede.
1: Ik wil jou ook steeds Pascal noemen.
0: Ja, maakt niet uit. Ik vind alles prima, maar dat handschrift van hem, dat neem ik niet over. Dat weet je in ieder geval wel.
1: We gaan even verder met de voorgroeien. Want nog steeds staat polka, blaas en folk op ons rad. Want daar is je op terechtgekomen vanochtend, net na 6:00. Annemie, die zegt, goeiemorgen Maarten en Stefan, de voorgroeien voor vandaag. Ik ga voor de Schutzjäger met de granatenpolka. Schöne Grüße van Annemie. En dan onze berenman Wie Laurens. Die zegt, doe mij maar de Scottish Boarischer. Boarischer van de Kloostertaler. Scottish Boarischer van de Kloostertaler. Ja, ja. Thijsje Ronkerstan, die zegt, goedemorgen vrienden van de vroege ochtend. Vandaag polka dinsdag de grond. Ik voor de vogelwiezen. Werks allemaal. Goedemorgen. Dankjewel, Thijsje Ronkers. Roland, die hadden we al. En Geert, die zegt, met een polka muziek, denk ik, aan country muziek.
0: Country?
1: Black Hills Country Band met Tokyo Polka. Jaren met die band opgetrokken en zeer goede herinneringen daaraan.
0: Ah.
1: Oh, oké. Okay. Koen Hendricks, die zegt dan de Tiroler Boom. Die wil ik graag horen. En tot slot heb ik hier Roy Dekkers binnengekregen. Met ik heet Geer de Schutzjäger. Groeten van Roy Dekkers. Nou, dan mag jij eens even gaan tellen.
0: Nou, ik pak het telraam er even bij. Gloria Estefan gaat me in ieder geval...

0: tegen uur zitten. Gloria Estefan had even met geholpen met tellen. Maar de telraam natuurlijk. Want ja, wat een hoop reacties zijn er binnengekomen. Via de L1 WhatsApp op deze dinsdagochtend. 20 minuten over 7. Een hele goede morgen. Maarten Stefanie met de L1 Ochtendshow. En natuurlijk de Apportioze.
1: Apportioze, ja zeker.
0: Van...
1: Je hebt geteld, jongen.
0: Ja, ja, ja, met Gloria Estefan net. 1, 2, 3, 8, 7, 10, 11, ja, ja.
1: Nou, tellen gaat je nog niet zo
0: makkelijk. Nee, nee, nee, nee.
1: Ik ben benieuwd. Waar zijn we op uitgekomen?
0: Nou, ik heb een aantal streepjes gezet. Maar we hebben echt een hele lease gekregen. Dank voor het deurgeven natuurlijk. Wilson Pizza Blauw. We hebben ja, de Tour Finish plaats dinges.
1: Ja, ja, ook nog, ja.
0: Die stond er ook allemaal bij. Die U2 Still Haven't Found What I'm Looking For in de Blaaskapelle edit. Allemaal dikke Leo kwam binnen.
1: Ja.
0: Wilson Pizza, alles is er binnengekomen. Maar ik heb dat telegram er eens even bij gepakt. En het wordt één... stemverschil. Eentje. Ene.
1: Heb ze goed geteld?
0: Ja, dat weet ik zeker. Oh. Ik heb het, ja, ja, ja. Met Gloria Estefan erbij. En de Miami Sobies hier door, door de jury. Maar van Sinterhoed, Maarten.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, zeg het maar.
0: De volgloeier van deze dinsdagochtend. Welke datum is het? 7-7-2026. Had zomaar een trouwdatum kunnen zijn. Is geweren. Tromgeroffel. Denkt u er even bij? Die heb ik niet bij met de trommels.
1: Dat is wel jammer.
0: Deze! Oh, met één stemverschil.

0: Het is weer zover. Het OLS, dit keer in Nelijk. Wij van Daniels Traprenovatie wensen alle schutters, jeugdleden, vrijwilligers en bezoekers een onvergetelijk feest. Geniet van de tradities en de prachtige momenten samen. Heel veel plezier op het OLS in Nelijk.
1: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
2: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
17: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
18: Schrijfster Connie Palme uit Sint-Odiliënberg krijgt dit jaar de Constantijn Huygensprijs voor haar volledige oeuvre. Volgens de jury weet Palme als geen ander op indringende wijze te schrijven over thema's als liefde, vriendschap en filosofie. Aan de prestigieuze oeuvreprijs is een geldbedrag van 12.000 euro verbonden. De prijs wordt in januari volgend jaar uitgereikt. 2 verdachten zijn afgelopen nacht aangehouden na een achtervolging die begon op een bedrijfsterrein in Sittard en deels door Duitsland ging. Bestuurders sloegen op de vlucht toen agenten de auto wilden controleren. Onderweg stapte de bijrijder uit en rende weg, maar hij werd snel aangehouden. Even later kon ook de bestuurder in Born worden opgepakt. De politie heeft het onderzoek afgerond en draagt de zaak over aan het Openbaar Ministerie. Een profielwerkstuk over het Maastrichts dialect heeft een nieuwe prijs gewonnen van taaldocentenvereniging Levende Talen. De prijs ging naar meer olieslagers uit Maastricht. In haar onderzoek concludeert ze dat jongeren het dialect weliswaar minder spreken dan vroeger, maar het juist belangrijk vinden dat het behouden blijft.
19: Van alle dialecten in Nederland is het Limburgs juist het meest spreekbaar en leeft het nog het meest. En ik heb het allemaal mee op en er wordt ook veel ongedwongen om het levendig te houden en ook weer onder nijlui te brengen.
18: Volgens de jury levert er werk een mooie bijdrage aan het levend houden van de Limburgse taal. Bij de veerstoep in Kessel heeft de brandweer gisteravond een vrouw uit de Maas gehaald. Ze raakte even na 8 uur door nog onbekende oorzaak te water vlak bij het pontje naar Bezel. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten er op de kant. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag een zonnige zomerdag met wat sluierbewolking. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 28 graden en er staat een matige westenwind.

0: auto en hold the line. Dit is L1. Een hele goede morgen.
1: L1 Media Overzicht.
0: Nou, Nederland lijkt minder verdeeld over de erfbelasting dan verwacht, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB heeft de meningen onderzocht omdat er komende jaren meer erfenissen vrijkomen door mensen die overlijden.
2: Aan de ene kant zie je dat een kleine groep van zo'n 12% de erfbelasting wil afschaffen. Daartegenover zie je dat meer dan de helft van de mensen vindt dat erfenissen wel zwaarder zouden mogen worden belast. Dus dat beeld, nou, dat de erfbelasting de meest gehate belasting is, klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing die is groter dan bij andere belastingen. Maar goed, tegelijkertijd zie je dus dat een veel grotere groep vindt dat erfenissen juist zwaarder belast zouden mogen worden.
0: Ja, een meerderheid doet ook niet eens aangifte omdat hun nalatenschap zo laag is dat hij onder de vrijstellingsgrens blijft.
3: Het fokken van zeldzame kippen, eenden, ganzen en andere vogels staat onder druk. Vanwege de vogelgriep gelden er tegenwoordig ook voor hobbyhouders strenge regels. Die moeten uitbraken voorkomen, maar hebben volgens de hobbyboeren een keerzijde. En als Europa ze niet versoepelt, dan blijft er volgens hen straks geen bijzondere soort meer over.
4: Je ziet wat er gebeurt, dat dus deze hele diversiteit die hier alleen al in, hier loopt, hè, die gaat gewoon helemaal verloren. Dus dan komen we toch weer op straks op dat er in de wereld nog maar 3 rassen zijn. En als je een keer een echte ziekte krijgt, want vogelgriep is een ziekte, maar nog een extremere, dan is het gewoon alles weg.
3: Strenge Europese regels gelden al voor hobbyhouders met 50 vogels en raken ook de boeren in de directe omgeving. Ook is het uitwisselen van fokdieren tussen EU-landen steeds lastiger geworden.
0: Ja, en schadeherstelbedrijven hebben nog steeds ontzettend druk na de hevige buien van 2 weken geleden. Door de grote hagelstenen die op sommige plekken uit de lucht vielen, zijn duizenden auto's beschadigd. En die moeten nu allemaal nog uitgedukt worden.
5: Binnen schadenet zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier. In een omgeving bij Amersfoort en in Zeeland, dus 3, om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.
0: Ja, de herstelbedrijven verwachten dat het zeker tot oktober duurt voordat alle beschadigde auto's zijn gerepareerd.
3: Ja, en dan dit, ja. Stefan. Donald Trump kan bellen met de FIFA wat hij wil. Amerika is toch uitgeschakeld op het WK. België was vannacht heer en meester in Seattle. Ze wonnen met maar liefst 4-1. En dat wilde deze commentator ook weten.
6: Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er 1 het licht uit.
3: Ja. De wedstrijd was beladen natuurlijk, omdat de Amerikaanse spits Balogun na een eerdere rode kaart dankzij president Trump toch mocht meespelen. En daarom schreef de Belgische Voetbalbond op sociale media: draai dit maar eens terug. Ook leek spits Lukaku na een doelpunt een dansje van Donald Trump te imiteren. En België is dus door. En feest bij de buren.
7: Dus is hier weer België en nu is het wel raak. De vlag blijft naar beneden. Doelpunt Charles de Ketelaere. 1-0. Amerika laat het allemaal gebeuren. Heel zwak. Is het verdedigen nog zwakker? Is het uitverdedigen?
0: Ja, heel goed dit.
3: Ja, dat was. We hadden eigenlijk gehoopt dat we blije Belgen zouden
0: worden. Maar daar kunnen we misschien wel wat aan doen, toch? Een blije Belgen horen. Ja, als er iemand luistert in België.
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja, die afgelopen nacht had gekeken. Ja, app ons vooral even via de L1 WhatsApp.
3: Hoe blij ben je nou eigenlijk?
0: Ja.
3: Het is natuurlijk nu zo dat we allemaal voor de rode duivels zijn, hè?
0: Ja, absoluut.
3: Dat wordt toch een pittige hoor, want op het WK speelden ook de buurlanden Portugal en Spanje vannacht. Bleef lang 0-0, terwijl iedereen al aan een verlenging dacht, maakte Spanje ineens de winnende treffer. Het werd 1-0 en daardoor is Spanje in de kwartfinale dan meteen de tegenstander van de Rode Duivels.
0: Allee, nou, ik ben toch wel eens benieuwd. Het is L1, een hele goede morgen, de L1 ochtendshow hier met natuurlijk strakke muziek uit eigen provincie. Want ja, het is deze week de week van de Limburgse popmuziek. En straks bij Goede Regio natuurlijk live muziek op zender. Eerst Omi, dit is

0: en cheerleader in de ochtend van L1. Een hele goede morgen. Nou ja, die temperaturen, Maarten, ja, die gaan weer stijgen tegen... richting eind van de week. We gaan weer richting die hittegolf, hè?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Er wordt ook overal al melding van gemaakt.
0: Ja, gisteren dacht ik van... hé, wat is het opeens weer warm in de hut? Ja. Dus doorluchten afgelopen ochtend. Maar we hebben natuurlijk ook de weerwaarnemingen vandaag.
1: Absoluut, absoluut. En waar zullen we eens beginnen vandaag? Heb jij een voorkeur?
0: Nee, ik laat me zeker verrassen.
1: Jij laat je verrassen, oké. Okay. Nou, laten we dan maar eens eventjes beginnen helemaal in het noorden. Nou ja, noorden. Bovenin de provincie, laten we dat... zo zeggen. Daar zit onze grote vriend André van Maris.
2: Goedemorgen Maarten en Stefan. Op deze dinsdagmorgen van Hoetegrashoek de weerwaarneming. Nou, het is vanmorgen nog een klein beetje bewolkt. Maar dat zal in de loop van de morgen wel heel snel verdwijnen. Ding als de zon erdoor komt. Net wie gisteren. Want het is nu op het moment al zo'n 18, 19 graden. Dat is al helemaal niet verkeerd. Een heel klein briesje, maar dat we ook eigenlijk in de naam hebben. En het belooft vandaag toch weer een lekker warme dag te weren. Een droge dag, geen buien in vooruitzicht. Ja, we genieten van een mooie zomerdag vandaag. Ik wens u in de studio ook een hele fijne dag.
1: Dankjewel, man.
2: En radio.
1: Radio. Ja, dat is dus de Grashoek, hè, wat noordelijker in de provincie. Maar we hebben natuurlijk ook in het zuiden van de provincie... onze eigen weerwaarnemer Helmoet Weijsen.
3: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leenshow. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vandaag op Zuidoosten, start met zwaar bewolkt weer. Verder zien we die donkergrijze, dreigende bewolking hangen. Wat ook goed in het Zuidoosten waarnemen is, is die gele gloed aan de horizon. In het oosten houdt dat daar op. Daar hoorde eigenlijk de opkomende zon waarnemer te zijn, maar dat doet hij niet. Hij zit verscholen achter die zwaar bewolking. Wel voorziet hij ons vandaag weer van 16 uur en 20 minuten aan daglicht. Als we van het oosten richting het noorden gaan, ja, dan verandert die kleur in die zware bewolking iets naar blauwig. Windrichting zuidwest. Er staat momenteel een zwakke wind met behoorlijke windvlagen. Temperatuur 18 graden, maar het voelt iets frisser aan. Maar niet verkeerd na zo'n zoele nacht. Vanmiddag moeten we even rekening houden met de toename wind van zwak naar matig. Dus denk aan losstaande spullen, om die toch even goed vast te zetten. Ondanks dat wens ik u verder een fijne dag toe.
0: Radioa. Hartstikke leuk, ja, toch?
1: Het Maastricht-Hagen Airport van Helmoet Weijsen. En ik viel mij op, hoor, dat het toch wel behoorlijk bewolkt is op dit moment. En ja, ze zijn toch allemaal vrij positief over het feit dat, dat de zon er toch bij komt nog vandaag. Hè? Ja. Dus we wachten het rustig af. Het is nu nog zwaar bewolkt boven de provincie. Ook bij Peter Meijer.
4: Goedemorgen Maarten en Stefan en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Vendel. Het is vanochtend een beetje bewolkt. Er vielen net onderweg al een paar kleine spatjes. Maar voor de rest zal de zon er vandaag wel goed doorkomen. Het is nu 22 graden met een klein beetje wind. Het wordt toch 27, 28 graden. Het is echt wel een zomerdag. Dus geniet ervan. En als je buiten bent, goed insmeren. En voldoende drinken. En dan komt alles goed. De groetjes en tot morgen.
1: Dag Peter, dat was Blerik richting Venlo natuurlijk weer. Fantastisch om te zien. En laten we hopen dat het weer de goede kant op gaat inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Qua zon dan, hè?
0: Ja, maar zeker weten. Het is alleen goedemorgen met deze week natuurlijk de week van de zomerhits. Dat was het. Ik zit helemaal in het weer. Ik zit helemaal in het weer, hè?
1: Limburgse popmuziek.
0: Deze week is het de week van de Limburgse popmuziek. Maar ja, onder de stralende zon natuurlijk. Met inderdaad Kelvin Horst. Tot de ochtendzon verdwijnt.
5: De week van de Limburgse popmuziek.

0: pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Schrijfster Connie Palme uit Sint-Odiliënberg krijgt dit jaar de Constantijn Huygensprijs voor haar volledige oeuvre. Bij de veerstop in Kessel heeft de brandweer gisteravond een vrouw uit de Maas gehaald en 2 verdachten zijn vorige week aangehouden na een achtervolging die begon op een bedrijventerrein in Sittard en ook deels door Duitsland ging.
7: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
9: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
8: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
10: Vanaf 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters... of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
8: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden.
11: WK-avond. Haal alles in huis bij Trefcenter Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer. Kom gezellig langs, ook op zondag. Trefcenter Venlo.
12: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
14: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
15: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
14: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
16: Hey Frank.
17: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
16: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
17: Oh ja, joh.
16: Gereedschapkist, meterkast.
17: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
16: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
17: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
18: Top! Jij blijft Bob.
16: Maf Kees.
17: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
19: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
20: De Doolhof in Tegelen. Om 6 uur.
19: Dress up and sing along. Like nobody's watching.
20: Get your tickets at thedoolhof.nl.
21: Kubota Minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: vijf jaar later. Ja, dan ziet het er ook uit alsof we in de Oekraïne wonen hier in deze straat. Dus het is nog steeds alsof er een bomaanslag is geweest.
1: Grote woorden van de bewoners van de Emma-Lana. Dat heeft alles te maken met het trauma, maar ook wel de frustratie die zijn wortels vindt precies vijf jaar geleden in de julinacht in 2021.
2: Brokstukken van de brug lagen in de geul, kademuren waren beschadigd. Dus gemeente, provincie en waterschap moesten een plan maken om de schade te herstellen.
3: Nou, wat wij hier doen, dat is in het kader van de calamiteit van 2021, herstellen wat er van oorsprong zat. Dat betekent dat de kademuren, u ziet het rondom, die zijn dermate beschadigd dat ze niet meer stabiel zijn. Die moeten worden vervangen door nieuwe kademuren. Dat doen we door met een bepaald systeem palen in de grond te vormen met een bindmiddel. Dat wordt zo hard als beton. En die worden vervolgens voorgemaakt met mergelsteen, zodat je eigenlijk hetzelfde uitzicht krijgt als je die nu hebt.
2: Voor die herstelwerkzaamheden moest een gebouw aan de geul gesloopt worden. En dat verliep niet zoals gehoopt.
4: Nou, wij zijn aan de slag, dat kun je zien. Ja. Maar er zijn in ieder geval problemen gekomen met de sloop.
0: Ja, ineens werden wij wakker en was iedereen weg. Waren er geen vrachtwagens meer, is het zo achtergelaten met dit hekwerk daarvoor. En kijkt de hele straat niet tegen dit soort van nieuwe oorlogsgebied aan. Dus ze zijn met de noorderzon vertrokken. Omdat er dus een zwaluw, of het was een vleermuis, of het was een varen.
3: Nou, er zijn geen dieren gevonden in het pand, er zijn verblijfplaatsen gevonden in het pand. En het weten, een verblijfplaats van de gierzwaluw en een verblijfplaats van de kleine dwergvleermuis. Van de gewone dwergvleermuis.
4: Dat heeft ertoe geleid dat we zelf besloten hebben van, we gaan daarmee mee stoppen met de sloop. We willen geen procedures, we willen geen fouten maken als waterschap. En waar zat het probleem? Het probleem zat dat we uit zijn gegaan van de vergunningen die wat eerder een keer verleend zijn. Die waren al behoorlijk oud. En we hebben nieuwe vergunningen moeten aanvragen bij de provincie.
1: En hier botst de bureaucratische realiteit met het gevoel van urgentie van de burgers. Want die willen dit gewoon opgelost zien. Maar de beleidsmakers hebben het gevoel dat ze al in de zesde versnelling zitten als het gaat over de procedures.
3: We zijn eigenlijk gestart met de overleg in januari. We hebben de aanvraag formeel gedaan in mei. En we hopen dat we de vergunning binnen nu en een aantal weken krijgen, zodat we in september, oktober kunnen starten met uitvoering.
0: Ja. We hebben er eigenlijk zelf niks over gehoord, geen communicatie. Ja, dat is denk ik ook wel het lastigste, dat het communiceren rondom dit onderwerp veelal wordt uitgesteld en dat we daarvan niet echt proactief op de hoogte worden gesteld. Dus daar zit veel frustratie.
2: En ook het puin aan de Emmalaan kan niet opgeruimd worden, want door de zwaluw, de vleermuis en de varen is er geen geldige vergunning.
4: Ik hoop dat we 1 september dat hier alles weg is en dat we hier kunnen beginnen aan het herstel van die kademuur.

0: Solid Harmony.
1: L1 Media Overzicht.
0: En I Want You To Want Me, BL1 in de L1 Ochtendshow. Ja, vanavond en morgen komen 32 staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO bij elkaar in Ankara. Ook president Trump is erbij. Er is een boel te bespreken, want volgens Kisa Hekster was het een roerig jaar.
2: De Amerikaanse president dreigde Groenland in te nemen van bondgenoot Denemarken. Hij begon zonder enig overleg de Iran-oorlog. En meerdere leiders van NAVO-landen die waren daar niet blij mee, waren daar boos over. En op zijn beurt was Trump daar dan weer woedend over. Die zei, ik kan niet op mijn bondgenoten rekenen. Nou, dat moet vandaag en morgen allemaal gladgestreken worden.
0: Ja, vorig jaar stond de top in het teken van landen die beloofden dat ze 5% uit gaan geven aan defensie.
2: En nu is het showtime, zoals het dan genoemd wordt. Landen moeten zoveel mogelijk goed nieuws brengen aan Donald Trump. Laten zien dat ze echt bezig zijn om serieus te nemen dat ze verantwoordelijk worden voor hun eigen defensie. En de hoop is dat Trump daarmee tevreden gehouden wordt en geen rare dingen gaat doen in Ankara.
0: Ja, voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen. Maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten en advocaten.
3: Het fokken van zeldzame kippen, eenden, ganzen en andere vogels staat onder druk. Vanwege de vogelgriep gelden er tegenwoordig ook voor hobbyhouders strenge regels. Die moeten uitbraken voorkomen, maar hebben volgens de hobbyboeren ook een keerzijde. En als Europa ze niet versoepelt, blijft er volgens hen straks geen bijzondere soort meer over.
4: Je ziet wat er gebeurt, dat dus deze hele diversiteit die hier alleen al in, hier loopt, hè, die gaat gewoon helemaal verloren. Dus dan komen we toch weer op straks op dat er in de wereld nog maar 3 rassen zijn. En als je een keer een echte ziekte krijgt, want vogelgriep is een ziekte, maar nog een extremere, dan is het gewoon alles weg.
3: Nou, de strenge Europese regels gelden al voor hobbyhouders met 50 vogels en raken ook de boeren in de directe omgeving. Ook is het uitwisselen van fokdieren tussen EU-landen steeds lastiger geworden.
0: Ja, schadeherstelbedrijven hebben nog steeds ontzettend druk na de hevige buien van 2 weken geleden. Door de grote hagelstenen die op sommige plekken uit de lucht vielen, zijn duizenden auto's beschadigd. En die moeten nog allemaal worden uitgedeukt.
5: Binnen, ja, schadenet zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier. In een omgeving bij Amersfoort en in Zeeland. Dus 3. Om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.
0: Ja, de herstelbedrijven verwachten dat het zeker tot oktober duurt voordat alle beschadigde auto's zijn gerepareerd.
3: Ja, jij had het net al over Donald Trump, hè? En ja, die bijeenkomst. Nou, Donald Trump kan bellen met de FIFA wat hij wil. Maar Amerika is toch uitgeschakeld op het WK. Want België was vannacht heer en meester in Seattle. Ze wonnen met 4-1. En dat wilde deze commentator ook weten, hoor.
6: Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
3: Ja, dat is het grapje van de week, zullen we maar zeggen. De wedstrijd was beladen omdat de Amerikaanse spits Balogun na een eerdere rode kaart dankzij president Trump toch mocht meespelen. Hè. En daarom schreef de Belgische Voetbalbond op sociale media, draai dit maar eens terug. Ook leek spits Lukaku na een doelpunt het dansje van Donald Trump te imiteren. België is dus door en het was feest, hoor, bij onze buren.
7: Ik denk de vraag die we moesten nemen ten opzichte van Toep en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben.
8: Zoiets als karma, van huppakee, kom aan. We gaan het even goed maken en we gaan antwoord geven op het veld.
7: We hebben ze van de eerste minuut bij de keel gegrepen en we hebben het nooit meer weggegeven.
9: Jawel! Kwartfinale!
3: Dat is duidelijke taal. Op het WK speelden ook de buurlanden Portugal en Spanje vannacht. Het bleef lang 0-0. Terwijl iedereen al aan een verlenging dacht, maakte Spanje ineens de winnende treffer. Het werd 1-0. En daardoor is Spanje dus in die kwartfinale de tegenstander van België.
0: Ja, ik ben toch wel eens benieuwd, Maarten, wat het gaat geven. Maar ja, woensdag natuurlijk in België. Heb ze afgelopen nacht de wedstrijd gekeken. Meld ik ook even in de L1 WhatsApp. Vinden we hartstikke leuk om even met die contact op te nemen. Hey, dit is L1 met zometeen Marco Borsato, Armin en Davina. Achter Keen, dit is Everybody's Changing in de L1 Ochtendshow.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
3: 25 en 26 juli.
4: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
2: ihf-festival.nl.
5: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Elke dag staan medewerkers, vrijwilligers en families klaar met lef en passie.
2: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
3: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
4: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Goedemorgen, het is 8:30. Dit is het L1-nieuws met Maarten Bonnemeijers.
13: 5 jaar na de overstromingen kijken bewoners van de Emmalaan in Valkenburg nog altijd uit op een halfgesloopt pand. De sloop werd stilgelegd nadat sporen van beschermde diersoorten werden gevonden. Buurtbewoners zijn boos over de vertraging en de gebrekkige communicatie.
14: Schrijnend, maar ja, als je dan nu kijkt, hè, dat is dan nu echt 5 jaar later. Ja, dan ziet het er ook uit alsof we in de Oekraïne wonen hier in deze straat. Dus het is nog steeds alsof er een bomaanslag is geweest.
13: Het waterschap verwacht de werkzaamheden na nieuwe vergunningen dit najaar weer te kunnen hervatten. Schrijfster Connie Palme uit Sint-Odilienberg krijgt dit jaar de Constantijn Huygensprijs voor haar volledige oeuvre. Volgens de jury weet Palme als geen ander op indringende wijze te schrijven over thema's als liefde, vriendschap en filosofie. Aan de prestigieuze oeuvreprijs is een geldbedrag van €12.000 verbonden. De prijs wordt in januari volgend jaar uitgereikt. Uit een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeer zeldzame orchideeën gestolen. Volgens natuurorganisatie Limburgs Landschap is dat totaal zinloos, omdat de beschermde planten een verplaatsing naar een tuin vrijwel nooit overleven. De organisatie heeft aangifte gedaan. De bergnachtorchis staat op de rode lijst en is zowel in België als Nederland wettelijk beschermd. En bij de veerstop in Kessel heeft de brandweer gisteravond een vrouw uit de Maas gehaald. Ze raakte even na 8 uur door nog onbekende oorzaak te water, vlak bij het pontje naar Bezel. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten er op de kant. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag een zonnige zomerdag met wat sluierbewolking. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 28 graden bij een matige westenwind.

0: Nederlands lijflied van Lukaku. Hoe het danst, ja, ik denk zoals de imitatie van Trump, hè. Wat mooi. Hij kunt dadelijk wel eens even bellen met Emers die de wedstrijd afgelopen nacht had gezien in België. Ja. Hartstikke leuk. Ik ben toch wel eens even benieuwd. Even de sfeer proeven in, ja, bij onze buren, hè, in België. Strakke natuurlijk, bij Route Regio, de week van de Limburgse popmuziek. Ja, Maarten, je hebt de agenda bij je. Wie kunnen we verwachten vandaag?
1: Nou, vandaag in Route Regio, tussen 10:30 Barn en Bella uit Sittard-Geleen. En ik weet nog dat die ooit naar Amerika zijn gegaan.
0: Ja.
1: Ja, en daar hebben ze behoorlijk kunnen spelen. Dus ik ben benieuwd hoe het met ze gaat.
0: Absoluut, straks tussen 10:30 in Route Regio. Live natuurlijk hier op de zender.
2: De week van de Limburgse popmuziek.

De Bee Gees en The Nights on Broadway. Temperaturen vandaag richting de 28 graden in de provincie. En zometeen gun Frans even de thermometer duien. Onze buren natuurlijk, hè? Want België had gisteren gewonnen van de Verenigde Staten met 4-1. Je kunt zometeen eens even de sfeer proeven. Het is Kenny B, Parijs, BL1.

0: Danny Bay en Parijs in de LA Ochtendshow. Het is 8:15 geweest. Een hele goede morgen. Nou, de rit hoeven we niet te maken richting Parijs. Nee, helemaal niet. Maar de beste luisteraars ter wereld hebben voor ook in het buitenland wonen. Ook in de L1 Ochtendshow hebben we onder andere mensen uit Hongarije. Hè? Ook ja, bij de vogeloeier onder andere.
1: Is dat.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, hè, één keer zeggen op zender van... hey, zijn er mensen in de provincie die buiten onze provincie wonen... bijvoorbeeld in België, die de wedstrijd hebben gekeken. Hé, hey, daar hebben we toch een aantal aanmeldingen gekregen. Hé, hey, Merel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, kleine oogjes, of niet?
2: Ja, ja, zeker. Zeker weten.
0: Zeker weten. Hey, hoe was de wedstrijd? Was het nagelbijt, of niet?
2: De wedstrijd was op zich bij ons in Genk. Op het plein was het heel erg spannend. Want ja. Iedereen zat echt een beetje met... knijpende billen.
0: Ja, ja.
2: Dat we allemaal echt zo van... Wat gaat het worden? De verslaggevers van Sportza die waren ook aanwezig. Die vroegen aan iedereen van... Wat denken jullie wat het gaat worden?
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik had echt zoiets waar de hoop moeten zijn voor België. Ja.
0: Hey, neem me even mee. Hè? Was het hartstikke druk trouwens in de stad? Hè? Ik bedoel, wij hebben het...
2: Sportza had een heel groot plein afgezet voor de Rode Duivels supporters.
0: Uh-huh.
2: En daar hebben wij de wedstrijd gekeken.
0: Hartstikke leuk. Hey, maar volle gas vanaf de eerste minuut.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, er waren heel wat jongeren die waren heel erg enthousiast.
0: Uh-huh.
2: En ik heb een beetje met mijn leeftijdsmensen de wedstrijd bekeken.
1: Ja. Die wedstrijd is dus gespeeld, hè? En nu gaat iedereen voor die Rode Duivels, ook in Nederland, hè?
2: Ja, ja.
0: Heb je zelf die kaartjes gezien online? Dan heb je van die kaartjes tegenwoordig. Die zijn dan, zeg maar, de hele wereld is dan Rode Duivels. Ja, dat was dan één plukje Verenigde Staten. Maar ja, volgens mij staat nu echt iedereen achter de Rode Duivels. Heb je ook dat gevoel, zeg maar, dat het nu echt begint te borrelen... ook voor de mensen die niet zeg maar, het voetbal normaal volgen... dat echt nu zo iedereen heeft van, nee, nu gaat het ook echt gebeuren?
2: Ja, zeker, want ik heb dat... Ik volg de Rode Duivels al vanaf het EK.
0: Ja.
2: 2004. En sindsdien ben ik echt een supporter. En ja, ik woon net 2 jaar in België.
0: Oh.
2: En daarvoor heb ik best wel lang in bij jullie om de hoek gewoond, in Maastricht, zeg maar.
0: Oké. Hartstikke leuk.
2: Dat heeft mij in de toe doen dat ik betrokken ben naar België.
0: Hey, nog even snel. De volgende tegenstander is Spanje. Nou, dan mag je net zeggen. Wat gaat het worden?
2: Ja, ik hoop dat we net als... tegen de Verenigde Staten een goede doelsaldo kunnen doen.
1: Zou het een stunt zijn, hè? Spanje eruit op België.
2: Ja. Ja.
1: Wanneer is die wedstrijd?
2: Ik volg het gewoon via Sportza. Daar krijg ik het allemaal van binnen, van wanneer de wedstrijden zijn voor de Rode Duivels.
0: Nou, oké. Okay. Maar ook al is het 's nachts, jij bent er gewoon bij dus, hè? Ja,
1: vrijdagavond,
2: ja,
1: hè?
2: Ja.
0: Je bent er gewoon bij. Hey, Merel, mag ik je hartelijk danken?
2: Ja.
0: En heel veel succes nog op het WK. Ja, we gaan jaloers maken naar jullie kijken, hoor.
1: We gaan gewoon mee supporten.
0: Ja,
1: hè?
0: Absoluut.
1: 9:00, vrijdagavond.
0: Hartstikke leuk. Merel, dankjewel, hè?
2: Oké, okay, hoi.
0: Het is L1 en

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe!
6: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Schrijfster Connie Palme uit Sint-Odiliënberg krijgt dit jaar de Constantijn Huygensprijs voor haar volledige oeuvre. 5 jaar na de overstromingen kijken bewoners van de Emmalaan in Valkenburg nog altijd uit op een half gesloopt pand. En 2 verdachten zijn vorige week aangehouden na een achtervolging die begon op een bedrijventerrein in Sittard en deels door Duitsland ging.
12: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
14: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten, bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft, en alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft, dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
13: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
15: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
13: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege een beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden.
16: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
10: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
17: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
18: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
17: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: Show met Taylor Swift en Anti-Hero. Ook nog Rick James en de Super Freak.
1: De week van de Limburgse popmuziek. Limburg Live.
0: Ja, de week van de Limburgse popmuziek. Hier bij L1 strakken natuurlijk. Bij Routeregio hebben we een live optreden van Barn en Belle. En als je meer wil weten wat er allemaal speelt in de Limburgse muziekscene, is de podcast Bronsgroen Eikenhout een hele goede tip. Je hoort de makers Rob Fransen en Max Winkelhof.
2: Bronsgroen Eikenhout is een podcast die zich bezighoudt met Limburgse muziek in de breedste vorm. Dus elke stijl, elke muzieksoort. En niet alleen de artiesten, maar ook alles daaromheen. Dus dan moet je denken aan management, boekers, mensen die werken in de muziek. Alles eigenlijk.
3: Waarom zijn jullie dit begonnen?
4: Omdat we soms wel eens denken dat het niet zichtbaar genoeg is hoe veel Limburgers succesvol zijn in deze branche, zeg maar. En ik vind eigenlijk dat daar moeten we trots op zijn.
3: Wat heeft jou het meeste verrast sinds je gestart bent met de podcast?
2: Hoeveel coole mensen er eigenlijk in Limburg zijn en hoeveel diversiteit er eigenlijk in de muziek zit, maar ook vooral de kwaliteit van de zaak. Ik ben met mensen in aanraking gekomen en ik dacht van, dat is eigenlijk een cool persoon. En dat had ik nooit gedacht, omdat ik ze ten eerste niet kende. Maar me dan ook ben beginnen te verdiepen in hun muziek. En dat ik dacht van, ja, dat is kwalitatief echt goed.
4: Lex Uiting wilde meteen meedoen, Frans Pollux wilde meedoen. Dus dat zijn best wel namen die misschien ook hadden kunnen denken van, hey, eerst eens kijken of die podcast succesvol wordt of niet. Maar die wilden eigenlijk, ik heb het idee dat iedereen een bepaalde trots heeft voor Limburg, waardoor ze toch denken, ah, dit gaat echt over Limburgse muziek, dit willen we gewoon, hier willen we aan meewerken. Ik zou heel graag Jacques Poels, Rhonaise, of gewoon echt aan tafel met heel Rhonaise. We hebben Tren van Rhonaise hebben we gehad. Die kwam samen met Bart Storken voor Trekzek, de aflevering heeft hij gedaan. Het was heel gezellig met Tren, dus ik hoop eigenlijk dat we een keer met heel Rhonaise aan tafel kunnen zitten en die kunnen doen.
2: Ik vind het sowieso al heel erg mooi dat zoveel mensen überhaupt mee willen doen. He? Dus echt mensen waarvan je, ja, die in Limburg echt wel een stuk bekendheid hebben. Zijn eerste uitzending was met Bevy Kraft, ja, die hoeft niet te komen als ze niet wil. Maar laat André Rieu maar eens komen.
0: Hartstikke goede tip deze podcast, hè. Bronsgroen Eikenhout. Het is L1 strakken natuurlijk dus, het optreden van Barn en Belle in Routeregio. En ja, week van de Limburgse popmuziek hoort natuurlijk ook Limburgse popmuziek bij.
1: De week van de Limburgse popmuziek.

0: Olaf Sanchez. En Mas BL1. Oh, heerlijke zomerhits. Temperaturen vandaag kruipen richting de 28 à 29 graden.
1: Ja, inderdaad. Over warmte gesproken. In het zuiden van Frankrijk is het ook heel erg warm en zijn er veel bosbranden. Gisteren kreeg de Tour de France nog mee te maken. Hè. Mocht het publiek niet afreizen naar die etappe. En de schrik zit er ook nog goed in bij Nederlanders die de afgelopen dagen in Zuid-Frankrijk te maken kregen met die bosbranden. Hart van Nederland sprak met twee vriendinnen die op de camping in de buurt van Perpignan stonden.
2: Met de explosies vond ik het angstig. Omdat je dan niet weet waar is iedereen en hoe loopt dat af. En ook heel veel angst voor de camping zelf. Want dat is een plek waar wij al 20 jaar komen en ons ontzettend veilig voelen. En dat je echt denkt van, ja, hoe loopt dit af?
1: Ja, ik ken dat gevoel wel. Ik heb dat ook al eens een keer meegemaakt op de camping. Dat we weg moesten vanwege bosbranden. Het is geen fijn gevoel. Zeker niet als je het ziet ontstaan en groter ziet worden.
0: Ja. Dan gaat het ook snel natuurlijk.
1: Gaat
0: heel
1: het snel. Ja, en dan wil je inderdaad weg.
0: Ja, precies. Het is L1. Goedemorgen, de L1 ochtendshow in de week van de Limburgse popmuziek. En Timbaland en One Republic nu. Dit is Apologize.

0: show en spektakel. Beleef de Mars en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
1: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
0: Beleef de Mars en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers aan tafel.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Goedemorgen, dit is het LE Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
11: 5 jaar na de overstromingen kijken bewoners van de Emmalaan in Valkenburg nog altijd uit op een half gesloopt pand. Sloop werd stilgelegd nadat sporen van beschermde diersoorten werden gevonden. Buurtbewoners zijn boos over de vertraging en de gebrekkige communicatie.
12: Schrijnend, maar ja, als je dan nu kijkt, hè, dat is dan nu echt 5 jaar later. Ja, dan ziet het er ook uit alsof we in de Oekraïne wonen hier in deze straat. Dus het is nog steeds alsof er een bomaanslag is geweest.
11: Waterschap verwacht werkzaamheden na nieuwe vergunningen dit najaar weer te kunnen hervatten. Schrijfster Connie Palme uit Sint-Odiliënberg krijgt dit jaar de Constantijn Huygensprijs voor haar volledige oeuvre. Volgens de jury weet Palme als geen ander op indringende wijze te schrijven over thema's als liefde, vriendschap en filosofie. Aan de prestigieuze oeuvreprijs is een geldbedrag van €12.000 verbonden. De prijs wordt in januari volgend jaar uitgereikt. Uit een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeer zeldzame orchideeën gestolen. Volgens natuurorganisatie Limburgs Landschap is dat totaal zinloos, omdat de beschermde planten een verplaatsing naar een tuin vrijwel nooit overleven. De organisatie heeft aangifte gedaan. De bergnachtorchis staat op de rode lijst en is zowel in België als Nederland wettelijk beschermd. Bij de veerstoep in Kessel heeft de brandweer gisteravond een vrouw uit de Maas gehaald. Ze raakte even na 8 uur door nog onbekende oorzaak te water, vlak bij het pontje naar Bezel. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten er op de kant. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag een zonnige zomerdag met wat sluierbewolking. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 28 graden bij een matige westenwind.

0: Oude Rod Stewart uit het vak natuurlijk. Baby Jane, be alleen. Oh, Maarten, als ik dit geluid op zet op die koptelefoon, wat denkst ik dan?
1: Krijgt die bloot weer sneller stromen.
0: Ja, toch? Hey.
1: Dan wil ze er naartoe.
0: Ja, en afgelopen zaterdag ging het hartstikke hard. Alleen de eerste minuten zagen tientallen schutterijen kruisjes verschijnen op hun papier in plaats van een P.
1: Zo is het.
0: Ja. Hey,
1: 104 zijn eruit.
0: Dus dat betekent, eindstand nu, hè, tot nu toe, 23 schutterijen.
1: Voor het kavelen op aanstaande zaterdag.
0: Dat is dus, die gunt zich lekker strijden voor de natuurlijk. Hey, alle informatie over het OLS is natuurlijk te vinden via de site l1.nl/OLS. Ja. Hey, en die optocht is natuurlijk ook nog terug te zien, hè, van afgelopen week. In Melik, hartstikke leuk, via de site van ons l1.nl/OLS. Hey, maar het werd hartstikke druk trouwens bij de zaak. Want naast het OLS hebben we dit weekend ook nog Bospop.
1: Inderdaad.
0: Daar hebben we ook nog uitzendingen.
1: En daar zien we zelf bij, hè?
0: Ja, absoluut. Volgens ik even in mijn rooster. Kijk, volgens mij komende zondag ben ik er.
1: Oh ja.
0: En de temperatuur in...
1: Het wordt very bloody hot.
0: Ja.
1: Zie je mijn...
0: ik wilde het zeggen. Mijn witte huisje, weet je. Ik begin allemaal weg te smelten. Maar goed,
1: ook daar geldt natuurlijk weer veel drinken en goed smeren.
0: Inderdaad. Dus alle informatie omtrent het hele weekend van OLS en Bospop is te vinden via l1.nl. Het is de ochtendshow met straks natuurlijk barren en bellen in Route Regio. Want het is deze week de week van de Limburgse popmuziek. En de lekkerste hits onderweg met Bruno Mars en Rosé na No One van Too Unlimited.

0: One. Het is L1 dinsdagochtend met het laatste nieuws natuurlijk.
1: Ja, dat komt uit Brabant, want leerlingen van de HAVO en VWO uit Roosendaal daar werken vandaag aan hun weerbaarheid. Dat doen ze op een speciale locatie in Rukven, waar normaal gesproken de commando's trainen.
0: Zo.
2: Ja, ze gaan eerst wat hindernissen nemen. Dat gaan we eerst even oefenen natuurlijk. Daarna gaan ze het wat sneller doen. En op een gegeven moment, ja, oké, er is iemand fictief gewond, ja, die moet ook mee. Hoe ga je samenwerken om dat toch te regelen?
1: Ja, ze moeten dus een stormbaan over met inderdaad die gewonden. Het uiteindelijke doel is dat ze leren om door te zetten als het een keer goed tegen zit. Ik ben benieuwd wat het werkt.
0: Ja, inderdaad. Hey, straks hebben we de kalender natuurlijk ook nog, hè?
1: De scheldwoordenkalender, hij ligt al klaar.
0: Komt eraan.

0: drukte alom in de studio. Straks natuurlijk de week van de Limburgse popmuziek met een live optreden van Barren en Bellen bij Paul in Roeteregio. Hey, maar voor hebben nog steeds die scheld voor de kalender, Maarten.
1: Ik heb hem in mijn hand, jazeker.
0: Nou, wat zit erop op deze 7-7?
1: Nou, behoorlijk op jou van toepassing, moet ik zeggen.
0: Zo, nou, daar komt-ie.
1: Wesweef.
0: Wesweef, ja, ik hang ze zo meteen buiten. De wesjes, die gaan wel drogen. Wesweef, dat is het woord van
1: vandaag. Het wordt hier vertaald als vrouw die voortdurend roddelt.
0: Goedemiddag.
1: Wat staat hier?
0: Nou, dit was Wiebke Hoes. Strakker weer op zender natuurlijk. Met hit-toppen.

0: luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Schrijfster Connie Palme uit Sint-Odiliënberg krijgt dit jaar de Constantijn Huygensprijs voor haar volledige oeuvre. 5 jaar na de overstromingen kijken bewoners van de Emmalaan in Valkenburg nog altijd uit op een halfgesloopt pand. En de herontwikkeling van het Vlugasplein in Venlo gaat naar schatting 54,6 miljoen euro kosten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm.
9: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
10: Hey Frank.
11: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
10: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
11: Oh ja, joh.
10: Gereedschapkist, meterkast.
11: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
10: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
11: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
12: Top! Jij blijft Bob.
10: Maf Kees.
11: Nou, succes hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
13: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

Sharon op de radio. En welke radio? Natuurlijk LN Radio. Daar luisteren ze nou. Het is 7 minuten, 8 minuten over 10. En dit is het programma Route Regio. Met Enne achter de microfoon. Paul Verstegen deed dat niet zo gewend is op deze plek. Maar goed, voorzien op weg. En als ik onderweg even van de weg ben, heb ik gelukkig nog Maarten Bonnemeijers, die mijn assistent is, is op de achtergrond aanwezig. Wat hebben we voor natuurlijk de vaste ingrediënten? Het routespel. We gaan straks eens even discussiëren over het nuits. We hebben sport, we hebben het nuits van vandaag. En natuurlijk hebben we ook de huisarts. Maud Sluismans komt we straks bellen. En we hebben natuurlijk ook het lichte nieuws van vandaag. Schoenuits uit Panningen. De 6 reliefs van oude ambachten die vroeger de gevel van de voormalige VMBO-sjaal daarop zaten. Nou, die komen weer terug in die week. Op die plek, namelijk in die week, daar zien nieuwe appartementen gebouwd. En er is een woonzorgcomplex gebouwd. Wie dat zo huurt op dat soort terreinen. En die sjaal die is gesloopt. Maar ze hebben de reliefs van de oude ambachten hebben ze heel, heel goed bewaard. En die komen dus binnenkort weer terug. We zijn daar op een moer gezet. En de provincie Limburg die plaatst deze week hoogteportalen bij de brug over het Julianenkanaal bij Roosteren.

Money Talks van The Adventures of Stevie V. Ja, dat is toch wel waar, hè, dat Money Talks, dat geld spreekt. Hebben we ook weer bij het voetballen gezien. Alleen, ja, afgelopen nacht is er toch iets moois gebeurd. Ik vind dat, dat België toch met deze eclatante overwinning heeft laten zien dat Money niet altijd talks. 1-1. L1.

0: Momenteel is van haar een documentaire te zien op Netflix. Gaat over haar leven. Rijk gedocumenteerd. Mooie blik achter de schermen. En een intens, diep verhaal. Kylie Minogue was dit. En Love at First Sight. Het is 11:06. En het is wat ons betreft tijd voor het spreekuur met onze huisarts. Maud Sluismans uit Landgraaf. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent nog een beetje buiten adem, geloof ik, hè?
1: Ja, nou...
0: Hoe komt het?
1: Ja, jij mag zeggen. Of gestoken door een insect, of ik heb naar de berg gelopen. Aan jou de keus.
0: Nou, ik denk dat laatste, maar je wilt het hebben over het eerste. Zit het zo een beetje in elkaar?
1: Ja, je snapt hem.
0: Je bent de berg aan beklimmen. Wat is de reden, als ik vragen mag? Heel kort.
1: Ja, omdat wij in september weer naar de Mont Ventoux gaan.
0: Kijk aan.
1: Moet getraind worden. Ja. Maar helaas met blessures, dus we moeten het schema aanpassen.
0: En tropische weersomstandigheden, want de temperatuur loopt snel op.
1: Ja, dus die moet je allemaal gehad hebben. Want je weet nooit wat je op die witte reus tegenkomt.
0: Nee, het is afzien. Maar goed, afzien is het ook voor de mensen die dan inderdaad over die bergen lopen en gestoken worden door insecten. Dat overkomt mij nog alles regelmatig. Ik weet niet hoe het bij jou zit.
1: Ja. Ik kan een boekje over schrijven, ja.
0: En bij de een is het ook erger dan bij de ander, heb ik het idee.
1: Ja, klopt. En waar dat dan ligt, ja, ligt punt 1 aan het insect. Punt 2 aan hoe jouw lijf daarop reageert. En punt 3 ook wel de weersomstandigheden. Kijk, niet elk insect geeft dezelfde bult en dezelfde reactie. Je hebt insecten die zijn onzichtbaar en dan weet je niet eens waar je gestoken bent. Maar die zitten gewoon in een zanderige bodem of tussen de terrastegels of in het gras. En het advies is niet voor niets, trek lange mouwen en lange broekspijpen aan. Maar ja, dat is niet echt een uitdaging. Is echt een uitdaging in dit weer.
0: Ja, maar het zal je ook maar overkomen dat je met een korte broek ergens op een weiland zit. Dat had ik een paar weken geleden nog. Heerlijk asperges gegeten. Maar dan valt de avond en voordat je het weet, gebeurt er van alles op die benen, hè?
1: Ja, en met name onder de tafel.
0: Ja, precies.
1: Want ze zoeken de warmte en de beschutting op.
0: Ja.
1: Dus, en als jij dan, als het warm is, dan ga je bloedvaten openstaan. Dus dan heb je toch wel een heftige reactie. Bepaalde lichaamsgeuren zijn aantrekkelijk. Bepaalde medicijnen zijn wel of niet aantrekkelijk. Allemaal factoren van invloed.
0: Ja, maar een mug die kan mij aantrekkelijk vinden en een steekvlieg weer iemand anders. Dat is een beetje het verhaal?
1: Ja, dat. Ja, maar ja, weet je, dat zijn niet de meest ernstige insectensteken. Die geven wel hele vervelende reacties die ook best lang kunnen duren. Maar het enige wat je daaraan kan doen is koelen. En als het gaat zwellen, hoog houden. Maar een ander verhaal is natuurlijk de wesp en de bijen steken.
0: Ja, die zijn heftiger, denk je?
1: Nou ja, als je pech hebt, kun je daar allergisch voor zijn.
0: Ja.
1: En dan kan het iets anders lopen.
0: En wat moet je dan doen?
1: Nou, het ligt er een beetje aan hoe allergisch je bent. En dat is best een dingetje, want als je nog nooit ergens allergisch voor bent geweest, of nog nooit ergens mee in aanraking bent geweest, dan kun je niet allergisch zijn.
0: Nee.
1: Maar op het moment dat je wel een allergie hebt, een bekende allergie, dan kan het bij elk contact, elke aanraking, kan het erger worden. Dus als je weet dat je echt allergisch bent voor insectenbeten, dan is het gewoon heel belangrijk dat je voorzorgsmaatregelen neemt. Of zorgen dat je niet gestoken wordt door je in te smeren. Of zorgen dat je medicatie bij je hebt voor als je wel gestoken wordt.
0: Ja, want je zult maar in the middle of nowhere zitten, zoals jij nu bijvoorbeeld. Wat moet je dan doen? Wat is wijsheid als je een zware allergische reactie vertoont?
1: Als je wat bij je hebt, dan is het het liefst een EpiPen. Want dat is de meest snelle actie.
0: Ja.
1: En die houdt je in ieder geval bij je positieve. En dan kun je allergietabletjes nemen. En als je niet bij je positieve blijft, dan hoop je dat er omstanders zijn die 112 kunnen bellen.
0: 112, ja, zo erg is het dus. Daar moet je rekening mee houden.
1: Ja. Want op het moment dat je echt allergisch bent, dan kun je een zogenaamde anafylactische reactie krijgen. En dat is een reactie die een shock teweeg kan brengen in je hele lichaam. Waarbij je bloeddruk kan dalen, je hele lichaam een rode reactie kan geven, je slijmvliezen kunnen opzwellen, dus ook in je keel en in je luchtwegen. En dan kun je gaan stikken, je hartslag kan op hol slaan. En dat zijn allemaal dingen waar gewoon echt acuut op gereageerd moet worden.
0: Ja, en die pen die is wel heel belangrijk. Is die gewoon bij een droge strijd krijgen?
1: Nee, die moet op recept. En het advies is eigenlijk om er altijd 2 in huis te hebben of in je bezit te hebben. Want als de eerste niet voldoende helpt, dan kun je na een paar minuten nog een 2 te zetten. En let op dat ze niet over de datum heen gaan. Want ze hebben een hele korte houdbaarheidsdatum.
0: Goed.
1: Dus je moet ze wel echt goed bewaken.
0: Kort voordat je op reis gaat, moet je in ieder geval zorgen dat die in je rugzak of in je koffer zit.
1: Dat sowieso. Een slim mens is voorbereid. Hm?
0: Dankjewel Maud en succes met de tocht.
1: Ja, dankjewel. Ook zo.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D... Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Het nieuws van 10:30 met Maarten Bonnemaiers.
12: De herontwikkeling van het Vlugasplein in Venlo gaat naar schatting 54,6 miljoen euro kosten, blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad. Het grootste deel van het bedrag is bedoeld voor een nieuwe stadsbibliotheek en ook een nieuw filmtheater en de herinrichting van de openbare ruimte maken deel uit van de plannen. De gemeenteraad beslist later over het project. 5 jaar na de overstromingen kijken bewoners van de Emmalaan in Valkenburg nog altijd uit op een half gesloopt pand. De sloop werd stilgelegd nadat sporen van beschermde diersoorten werden gevonden. Buurtbewoners zijn boos over de vertraging en de gebrekkige communicatie.
13: Schrijnend, maar als je dan nu kijkt, hè, dat is dan nu echt 5 jaar later. Ja, dan ziet het er ook uit alsof we in de Oekraïne wonen hier in deze straat. Dus het is nog steeds alsof er een bomaanslag is geweest.
12: Het waterschap verwacht de werkzaamheden na nieuwe vergunningen dit najaar weer te kunnen hervatten. Uit een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeer zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om de bergnachtorchis die op de rode lijst staat en zowel in België als Nederland wettelijk beschermd is. Volgens natuurorganisatie Limburgs Landschap is de diefstal totaal zinloos, omdat planten een verplaatsing naar een tuin vrijwel nooit overleven. De organisatie heeft aangifte van de diefstal gedaan. Schrijfster Connie Palme uit Sint-Odiliënberg krijgt dit jaar de Constantijn Huygensprijs voor haar volledige oeuvre. Volgens de jury weet Palme als geen ander op indringende wijze te schrijven over thema's als liefde, vriendschap en filosofie. Aan de prestigieuze oeuvreprijs is een geldbedrag van €12.000 verbonden. De prijs wordt in januari volgend jaar uitgereikt. Het weer in Limburg wordt vandaag een zonnige zomerdag met wat sluierbewolking. Er staat een matige westenwind en de temperatuur loopt op tot zo'n 28 graden.
0: Dankjewel Maarten.

0: En terwijl Katy Perry aan het zingen was met Chained to the Rhythm, kregen we een appje binnen. En die is afkomstig van Roger Teurlings. Hij heeft verkeersinformatie voor ons. Roger, vertel eens, wat is er aan de hand op de weg?
1: Goedemorgen. Op de A2 richting Eindhoven is er na de afslag Born een aanrijding gebeurd met 2 vrachtauto's. De politie heeft al de weg gedeeltelijk afgezet. En hulpdiensten komen ter plaatse, maar berging zal nog enige tijd in beslag nemen. Dus file zal heel snel oplopen.
0: Dankjewel, Roger.
1: Fijne uitzending verder.
0: Ja, geweldig. Dankjewel. En dat kun jij natuurlijk ook doen. Jouw informatie, jouw verkeersinformatie, horen we graag hier op de zender. Stuur het door op de L1-app.
2: Dit is L1. This is going out.

0: Douwe Bob bij LN Radio, bij Route Regio en Nothing to Lose. Ik weet niet wat het is. Als ik Douwe Bob hoor, dan denk ik altijd aan vakantie. Maar ook...
1: De week van de Limburgse popmuziek. Limburg Live.
0: Ja, dan denk ik ook een beetje aan vakantie. Want de mensen die nu binnenkomen zetten, nou, die zien er heel zonnig uit. Vrolijke hoed op, kort t-shirt aan. Heerlijke tatoeages die mooi zichtbaar zijn. Kortom, een zomers aangezicht. En we hebben het hier over de liveband die komt optreden in het kader van de Week van de Popmuziek. Week vol Limburgse popmuziek op L1 in samenwerking met Pop in Limburg. Veel aandacht dus voor het Limburgse product. En wie hebben we hier voor ons staan?
2: Jesse Deletta.
3: En Lea Lomans.
0: En jullie zijn samen?
2: Barn & Bell.
0: Barn & Bell. Ik heb jullie al een aantal keren zien optreden. Jullie zijn helemaal gek eigenlijk van Amerikanen, hè? Muziek uit de US of A.
2: Ja, en dan het liefst jaren 30, jaren 40, denk ik, zoiets.
0: Ja.
2: Daardoor laten we ons flink inspireren. Maar dan ook wel weer een beetje de hedendaagse tijd. Maar de muziekstijl komt wel echt uit die periode, ja.
0: Ja. Heb je nog wat met het land?
2: We hebben denk ik wat met de mensen in het land. Er zijn heel veel mooie mensen in dat land. Heel veel te gekke muzikanten in dat land. En de waardering die daar is voor muziek is gigantisch. Dus dat is vooral heel mooi. Ik denk dat we op dit moment ook met z'n allen kunnen stellen dat er een hoop dingen niet zo goed gaan in dat land. Wat mij opvalt is dat ook de mensen zelf in Amerika daar een stuk bewuster van zijn en zich daar een stuk meer over uitspreken dan een aantal jaar geleden. Dus dat is misschien wel weer een goede... Het gaat wel weer de goede kant op in die zin, denk ik. Maar het voelt op dit moment... hebben we iets minder liefde voor Amerika. Ja.
0: Ja. Hoe lang spelen jullie nu al samen zo?
3: Wij spelen al sinds 2018 samen. Maar Hallo. Eigenlijk zijn we sinds 2023 ongeveer... echt serieus aan de weg aan het timmeren.
0: Ja, dan ken je elkaar van haven tot gort. Als je elkaar al ziet bij binnenkomst... dan weet je eigenlijk al hoe laat het is, of niet?
3: Ja, we waren ook al eerst een stel voordat we samen muziek gingen maken.
0: Ja,
3: dus,
0: ja. Is dat een extra laagje dan? Oh, de muziek is op. Maar is dat een extra laagje?
3: Dat geloof ik wel, ja. Je hebt in plaats van dat je bandrepetities afspreekt... zit je eigenlijk constant samen en kun je het hebben... over allerlei creatieve ideeën die je hebt. En dat draagt zeker bij aan onze muziek, denk ik.
2: Ja.
0: En die muziek, is dat vooral eigen werk... of gaan jullie heel veel shoppen in de US of A?
2: Nee, we maken eigenlijk voornamelijk eigen werk. We spelen wel af en toe eens een cover. Maar dan als we een cover spelen... zijn dat ook niet al te typische dingetjes. Dan zijn dat meer pareltjes die wij mooi vinden.
0: Ja. Wat zijn pareltjes die jullie mooi vinden?
2: Wij zijn heel erg fan van onder andere de band The Wood Brothers.
0: Waar moeten we die van kennen?
2: Ja, ik denk dat de meeste mensen ze niet kennen, laat ik het zo zeggen. Het is best een grote band binnen het genre. Zij zijn te gek als het aankomt op close harmony zang en hele groovy muziek. Maar ergens voelt het ook nog wel een beetje zo country wat ze doen. Terwijl het veel bijna progressiever is dan gewoon typische country muziek. En dat is te gek hoe zij soort van het genre steeds weer vernieuwen. Maar ik denk dat liefhebbers van het genre ze wel kennen. Mensen die gewoon wat meer mainstream muziek luisteren... zullen ze überhaupt nog niet kennen. Ja, gaan dat zeker luisteren.
0: Maar misschien klinkt het wel door in de muziek die jullie zo meteen gaan spelen.
2: Ja, absoluut.
3: Hopelijk wel.
0: Ga maar eens even vast klaarzitten. Jullie treden op zeg maar door het hele land. Maar vandaag zijn ze hier in de studio in Maastricht. Uit Sittard Geleen. Barn en Bellen. En wat is het eerste nummer wat jullie gaan spelen?
4: Pinecone Down.
0: Let's go.

0: Arnhem Bellen uit Sittard-Geleen. Ja, en dat allemaal in de week van de Limburgse popmuziek hier op L1 Radio. We hebben nog een klein plekje op het podium over, jongens. En ik kan hier eigenlijk niet genoeg van krijgen. Wat zouden we nog eens kunnen doen? Wat zouden jullie als slotnummer kunnen spelen?
1: We brengen volgende week onze nieuwe single uit. Ja. Een hele rustige zomerse plaat genaamd In Between. Dus daar krijg je de scoop.
0: Ma, ja. Dankjewel. Laat maar komen.

Voor de eerste hier te horen op L1 Radio. De scoop hadden we van Barn & Bell. Ja, geweldig gedaan. Heel hartelijk dank voor jullie komst. En waar hoor je dat hier? Natuurlijk bij L1 Radio in het kader van de Week van de Limburgse Popmuziek. Morgen hebben we weer een live gast hier in Routeregio. Dan is Robert Duif met zijn trio te gast. Hij zal ook tussen 10 en 10:30 live van zich laten horen. Dank jullie wel. De Week van de Limburgse Pop.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De NAVO vervangt de verouderde Apex-vliegtuigen of vliegbasis Guidenkirchen door 10 nieuwe, stillere toestellen. Die moeten vanaf 2035 operationeel zijn. 5 jaar na de overstromingen kijken bewoners van de Emmalaan in Valkenburg nog altijd uit op een half gesloopt pand. En de herontwikkeling van het Vlugasplein in Venlo gaat naar schatting €54,6 miljoen kosten.
2: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er sprake van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm.
11: Kijk even naar de situatie op de weg. Het is een beetje mis op de A2 in noordelijke richting tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren. Moet je rekening houden met flinke vertraging. Is daar een ongeluk gebeurd en het verkeer wordt opgehouden een dikke 50 minuten. Heb jij verkeersinformatie voor ons, een file of een flitser? Geef het dan door op de L1-app.
12: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. Kortoclinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
13: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loots. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen.
14: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
15: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Shanna Spyro en Material Lover, welkom. We zijn weer toegekomen aan het tweede uurke van Route Regio Hey bij LN Radio. We hebben lekker genoten van dat live optreden van Barn & Bell. Morgen is er weer rennen. Zag daar straks al Robert Duiftekamp dan optreden. Veel aandacht voor het Limburgse product. En ik heb hem vooral genoeg, want we hebben natuurlijk deze week ook aandacht voor het feit dat het alweer 5 jaar geleden is dat de watersnood heen in Limburg toesloeg. Dat met name Zuid-Limburg het heel erg moeilijk houdt, omdat alle kleine riviertjes langs de Maas moeten overstrooien. Morgen in het noorden bij Venlo wordt het kritisch. En de vraag is even aan die. Dat zien van die momenten moest altijd even aan truck dings en dan nog wets. Wat is er op dat moment deegs? Wat ze vroeger altijd zachten van de moord op Kennedy. Dit is niet nog wat ze deegs toen dat nuits binnenkwam. En volgens mij is dit ook zo indrukwekkend, ook omdat we als dekser last hebben gehad met water, dat ik best kan zien dat Stieg daar inderdaad een hele specifieke herinnering aan hebt. En eigenlijk nog heel groot wets wat ze hebt gedaan. Wat we straks ook doen, gewoon natuurlijk het routespel spelen. Dat doe ik nog even.

0: 3, 2, 1. Yo!
1: Ja, en wie gaan we dat aanpakken vandaag? Daar hebben we een hele speciale voor. Ja, daar mag je best voor op de trom houden. Want wat waren toch geneet afgelopen nacht, nee hoor. En als je niet gekeken hebt, dan waren toch vanmorgen, zeg nu eens eerlijk, hier lekker wakker worden. Met het neus dat de roeiduivels op het WK een lange neus hebben kunnen trekken naar het Amerikaanse team, het voetbalteam. Een ruime overwinning op de Verenigde Staten en het wordt nog een lekker potje voetbal ook nog. En een lange neus is ook getrokken op president Trump. Die kent zich overal met de bemeuien. Dus ook met de sport, al werd er nog eens wat een roeie kaart. Dus nou ja, gang er maar aan staan. En daarom vandaag Lof aan de Belgen. Een metzinger voor onze zuiderburen. Een ode wellicht, of een verende vod, mag ook. Esther maar op met gezongen kan weuren. Maar wat moet die metzinger dan weuren? Denk er eens goed over na. Ja, goede doel, België dat zo natuurlijk kennen. Maar er zien volgens mij nog zoveel anderen. Laat het even weten. De meezinger op onze LN-app.

0: En de Master Blasting Jamming uit eind jaren 70, begin jaren 80, geloof ik. Nou, er wordt eigenlijk al heel veel gereageerd op de meezing. We krijgen hele leuke suggesties binnen, Maarten. Ik weet niet of jij ze ook al gezien hebt. Ik zag er eentje van Jo Driessen, Raymond van het Groenewoud. Je veux l'amour. Dat zou een mooie verende vod kunnen zien, ja, voor de Belgen. Ik heb ook al eentje gehoord, die had het over J'aime la vie van Kim. Zo'n festivalliedje, hè?
1: Sandra Kim.
0: Ouais.
1: Ja, en Ellie Daltas, er komt ook nog een keertje met je veul en moer. Dus dat is wel populair volgens mij, hoor.
0: Dat begint al. Heb jij nog een suggestie?
1: Niet België
0: van het goede doel.
1: Nee.
0: Slaan
1: nee,
0: we even
1: nee.
0: over.
1: Nee.
0: Het is een meezinger, maar goed.
1: Ik dacht aan zomersproetjes.
0: Wauw. Ja, dan hebben we twee dingen in één, hè?
1: Ja.
0: Dan hebben we het zomerse gevoel.
1: Absoluut. En
0: we hebben die Belgen een flinke lofuiting kunnen geven.
1: Ja.
0: Ik vind het een hele goeie. Houden we vast.
2: De week van de Limburgse popmuziek.

0: Je luistert naar LN Radio, het programma Route Regio. Je hoorde de Chainsmokers en Closer.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het type zusje, het kummende show. Hey, ben je Route Regio?
0: Yo! Ja, voor wou een ode brengen aan de Belgen. Voor wou we laten huren dat we het geweldig vonden wat ze gisteren gepresteerd hebben. En wie kan ze dat nu het beste doen? Daar met een leedje. En dan het beste ook nog een metzinger. Er kwamen wat suggesties binnen. J'aime la vie van Sandra Kim, Eurovisie Songfestival leedje. Verzorgen ook Lisette binnenkomen. Die zag Sœur Sourire met Dominique. Ja. Kinderen zich nog veel uit dat herinneren, Sœur Sourire. Oh. Zomersproetjes van Adam vond ik ook een heel erg leuke. Maar ja, by far, mieste stumme gelden in dit geval. En een echte metzinger is het eigenlijk ook wel. Een echte metblijder. Dat is deze van Raymond van het Groenewoud. Je veux l'amour.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het type zusje, het gummende show. Hey, ben je Route Regio? Yo!
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Limburgse nieuws om iets na 11:30 met Maarten Bonnemaiers.
6: De NAVO vervangt de verouderde Apex-vliegtuigen op vliegbasis Geilenkirchen door 10 nieuwe, stillere toestellen. Dat is besloten op een NAVO-top. De nieuwe radarvliegtuigen moeten vanaf 2035 operationeel zijn, zegt staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk.
7: Ik zou ook het liefst vandaag of morgen verbetering willen doorvoeren. Ik denk alleen dat iedereen begrijpt, dit gaat over grote samenwerkingen, grote projecten die enorm grote belangen dienen. En die vliegtuigen die worden aangeschaft, ja, die zullen uiteindelijk voor minder geluidsoverlast gaan zorgen als de huidige Apex-vliegtuigen. Ik denk dat dat iets is wat in de omgeving wel zal worden verwelkomd.
6: Ja, voor de inwoners van onder meer Schierenveld en Brunssum betekent dat ze op termijn minder geluidsoverlast. De herontwikkeling van het Vlugasplein in Venlo gaat naar schatting €54,6 miljoen kosten. Dat blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad. Het grootste deel van het bedrag is bedoeld voor een nieuwe stadsbibliotheek. Ook een nieuw filmtheater en de herinrichting van de openbare ruimte maken deel uit van de plannen. De gemeenteraad beslist later over het plan. 5 jaar na de overstromingen kijken bewoners van de Emmalaan in Valkenburg nog altijd uit op een half gesloopt pand. De sloop werd stilgelegd nadat sporen van beschermde diersoorten werden gevonden. Buurtbewoners zijn boos over de vertraging en de gebrekkige communicatie. Maar het waterschap verwacht de werkzaamheden na nieuwe vergunningen dit najaar weer te kunnen hervatten. Uit een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeer zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om bergnachtorchis die op de rode lijst staat en zowel in België als Nederland wettelijk beschermd is. Volgens natuurorganisatie Limburgs Landschap is de diefstal totaal zinloos, omdat de planten een verplaatsing naar een tuin vrijwel nooit overleven. De organisatie heeft aangifte gedaan. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag een zonnige zomerdag met wat sluierbewolking. Er staat een matige westenwind en vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 28 graden.
5: Dan kijken we even naar de situatie op de weg. A2 in noordelijke richting is het nog goed mis tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren. Je moet rekening houden met meer dan een uur vertraging. Heb jij verkeersinformatie voor ons? Een file, een flitser of een obstakel op de weg? Laat het ons dan weten via de L1-app.

0: Ja, het is zomerswerm en dan is die stem van Rita Ora natuurlijk helemaal een vervolmaking van de dag. Your Song. We hebben nog het neuts te verwerken. Een schaalplein vol tegels is op een warme zomerdag alles behalve ideaal. Maar daarom wordt het plein van basisschaal Mikado in Blerik deze zomer omgetoverd tot een groen-blauw schaalplein met mieboom, planten en ook ruimte voor water. En natuurlijk steken de leerlingen zelf ook de handen te mouwen.
1: We zijn nu goed bezig met Sarah en het gaat er denk ik mooi uitzien wat er uiteindelijk uitkomt.
2: We doen het met de hele school. Helpen voor een nieuwe schoolplein om meer groen en zeg maar meer speelplekken. En doen we helpen als een heel school en bouwen.
3: Ik heb ook meegeholpen. En dat is eigenlijk heel leuk voor kleine kinderen dat ze ook eigenlijk nu leren dat ze met andere mensen ook mee kunnen helpen.
4: Veel tegels wat we eruit moeten halen, maar als we dat met z'n allen doen zijn we zo klaar.
5: En dat blijkt, want de tegels worden door de leerlingen met behulp van ouders en buurtbewoners in rap tempo weggehaald. Dat alles om uiteindelijk een zogenaamd groen-blauw schoolplein te krijgen.
6: Het groen-blauwe speelplein combineert eigenlijk het groen, de natuur. Dus veel struiken, veel bomen, spelen in de natuur. Dat kinderen ook leren van, oh, je mag gewoon in de natuur spelen, je mag ook vies worden. En het water is bedoeld letterlijk voor afwatering. Dus het regenwater kan sneller de bodem in. Maar ook waterelementen, dus er komen ook speelelementen met water.
7: Is dat belangrijk, een mooie schoolplein?
2: Nou, dat vind ik wel belangrijk. Dan is er meer groen. Bijvoorbeeld als iemand valt, dan is er kunstgras en heb je niet op tegels gevallen. Dus dat ook.
4: Ik denk dat het heel goed is voor de natuur en het klimaat. En dat kinderen ook veel hiervan kunnen leren en veel hiervan mee kunnen spelen.
5: Directeur van Mikado hoopt dat meer scholen gaan volgen.
6: Maar je hebt gewoon een enthousiaste karttrekker nodig die ook echt tijd heeft om dit te doen. Want er gaat heel veel tijd in zitten. En als je dat als leerkracht moet doen, kun je er niet bij doen naast je gewone werk als leerkracht.
7: Hoe ziet u de nieuwe situatie voor zich?
6: Ik hoop dat wij over een paar jaar, want de planten moeten natuurlijk ook aangroeien, dat wij echt een speelomgeving hebben waarbij kinderen heerlijk kunnen spelen, maar waarbij we ook les kunnen geven buiten. Maar ook dat het zeker na schooltijd en in het weekend voor de hele wijk open is. Want we horen ook ouders die letterlijk met de kinderwagen over de hekken gaan, omdat het hier veilig spelen is. En ik hoop dat we dat voor de wijk kunnen realiseren.
0: Ja, zo werd het niet alleen een Keuler schaalplein, maar ook een plek waar kinderen kunnen leren, speulen en nog het opsteken van natuur en klimaat. Ik hoop dat heel veel schalen in Limburg dit voorbeeld gaan volgen.
8: De week van de Limburgse popmuziek.
0: Ja, dit is de week van de Limburgse popmuziek. Betekent dat we heel veel aandacht geven aan het Limburgse product. En dat huurst hij bij LN Radio. Dit is ook een prachtig voorbeeld ervan. Josh Island en Courage.

0: Jaws Island en Courage. Muziek uit Limburg hoort zij. Ja, laatste nuits. We hebben het al eerder erover gehad. Vielen op de A2 tussen Kerensheide en Roosteren. Daarover hebben we even aan de telefoon Bart Faber van Rijkswaterstaat. Dag Bart.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er aan de hand daar op de A2 tussen Kerensheide en Roosteren?
1: Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A2. Er zijn twee vrachtwagens op elkaar gebotst ter hoogte van Born. Dat is rond 10:30 gebeurd. Er staat dus nu ook een flinke file van ruim 8 kilometer. We zijn met hulpdiensten ter plaatse geweest. En alle twee de vrachtwagens die moeten worden verwijderd van de weg. Daar zijn we nu mee bezig.
0: Ja, zijn er slachtoffers?
1: Voor zover bekend geen slachtoffers. Verder natuurlijk wel een hele lange file. De rijstrook aan de kant van de middenberm die is wel geopend. Daar kan het verkeer langs. En ik denk dat we nog 30 minuten bezig zijn met het afwikkelen van het ongeval.
0: Dus het idee is dat ongeveer om 12:15, half 1 uiterlijk, dan zouden we weer vrij moeten zijn.
1: Ja, dat is wel de bedoeling, zeker.
0: Bart Faber van Rijkswaterstaat, hartelijk dank.
1: Graag gedaan.

0: Your husband is coming.
1: Ik ga het even rustig aan doen. Wurt het in de stiet, zegt mijn vrouw dan altijd. Met de baby's noemen dat anders. Isn't it time?

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: eBoekhouder.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Op de A2 richting Eindhoven staat een lange file tussen knooppunt Kerensheide en Born. 2 vrachtwagens zijn daar op elkaar gebotst. De NAVO vervangt de verouderde EWEX-vliegtuigen op vliegbasis Geilenkirchen door 10 nieuwe, stillere toestellen. Die moeten vanaf 2035 operationeel zijn. 5 jaar na de overstromingen kijken bewoners van de Emmalaan in Valkenburg nog altijd uit op een half gesloopt pand.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden.
11: Situatie op de weg. Maarten had het daar straks al even over. Op de A2 in noordelijke richting, daar is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Inmiddels is de weg bij Elslo afgesloten richting Roosteren. Er is wel nog een smalle rijstrook beschikbaar. De verwachting van Rijkswaterstaat is dat rond 12:30 het fileleed achter de rug is.
12: Wilt stiekem ballen met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorg ze voor ouderen en maak ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
13: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio. Dit is

0: Inderdaad, we zijn weer terug. Back to you, Lost Frequencies. Goed, de regio met het laatste nieuws uit Limburg. Het duurt nog tot 2035. Maar voor omwonenden van de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen gloort er eindelijk uitzicht op minder geluidsoverlast. De NAVO heeft namelijk besloten de verouderde AWACS-vliegtuigen te vervangen door een nieuwe, veel stillere generatie radarvliegtuigen. En daarmee moet een lang gekoesterde wens van inwoners van onder meer Schinveld en Brunsum in vervulling gaan. Politiek verslaggever Jos van den Broek sprak erover met staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk.
1: Al tientallen jaren klagen inwoners van Zuidoost-Limburg over het lawaai van de oude radarvliegtuigen die opstijgen en landen net over de grens in Duitsland. 11 NAVO-landen vormen nu een coalitie om die vliegtuigen te vervangen.
2: En die vliegtuigen die worden aangeschaft, ja, die zullen uiteindelijk voor minder geluidsoverlast gaan zorgen als de huidige AWACS-vliegtuigen. En ik denk dat dat iets is wat in de omgeving wel zal worden verwelkomd.
1: Het gaat om dit toestel, dat kleiner van omvang is met veel stillere machines, voorzien van een speciaal systeem van het Zweedse Saab. Defensie investeert verder 5 miljoen euro voor het isoleren van scholen en aanbrengen van dubbel glas. Ook wordt het bosbeheer in de Schinveldse bossen overgenomen.
2: Op termijn zal er natuurlijk wel continu moeten kijken hoe hou je de vluchtlijnen open. Dus dan zal je inderdaad bomen die te groot worden, zou je dan moeten bij voorkeur snoeien en niet kappen. En voor onderhoud zou je af en toe eens een keer een boom eruit moeten halen. Maar dat zal dus niet grootschalig zijn.
1: Goed nieuws dus voor de inwoners van Schinveld en Brunsum. Maar ze moeten wel nog vele jaren geduld hebben.
2: De zorgen en klachten die geuit zijn in het verleden, ja, niet voor niets zijn geweest. En natuurlijk, ik zou ook het liefst vandaag of morgen de verbetering willen doorvoeren. Ik denk alleen dat iedereen begrijpt, dit gaat over grote samenwerkingen, grote projecten die enorm grote belangen dienen. Ja, dat het helaas niet vandaag of morgen is geregeld.
1: Defensie wil niet zeggen wat de 10 nieuwe radartoestellen kosten. Maar de schatting is ergens tussen de 5 en de 6 miljard euro.
0: Dat zei politiek verslaggever Jos van den Broek. Dit nieuws en ander Limburgs nieuws vind je uiteraard op onze website l1nieuws.nl.

0: Ramien, Goed Engeland, Sam Fender en Olivia Dean. En denk je nu altijd bij LN, draaien ze alleen maar Limburgse pleetjes? Ja, ze draaien heel veel Limburgse pleetjes. Maar dat heeft alles te maken met dit.
1: De week van de Limburgse popmuziek.
0: Oh, dit is ook Sjoen. En dat komt van eigen boeien. Dit heet Limburgse roots. Noah, Milo, uit Rochel. En ja, de tekst komt gewoon heel goed binnen. Met die simpele vraag. Zaak meer.

0: 80, Oud Rocco, Noah Milo en Zaak meer waarom. Zit je er klaar voor?
1: Het routespel.
0: Ja, voorzien weer op zoek naar een plaatsje. Hij in het Schoene Limburg. Met hoe zit er vandaan precies? Begon van het touw, begon van heer. Dat is er nu om te rooien aan de hand van een cryptische omschrijving. Doeg die meute, denk er even na en app het antwoord door. Want de prijs is reuze. Twee keertjes voor de kasteeltuin in Arsen. Inclusief koffie en vlooi gratis. Nou, daar zou ik het wel van weten. Dan gaan we maar even snel naar de opgave. Avonturier op weg naar landgoed met pluimvee. Avonturier op weg naar landgoed met pluimvee. Denk nou, werd geantwoord. Check het door op de app.

zeg nu zelf, de zon komt toch binnen met zo'n nummer als dit. Alvaro Soler van El Mismo Sol met Alvaro Soler. L1. En het is hartstikke leuk om te zien dat er al zoveel gereageerd wordt op het routespel. Avonturier op weg naar landgoed met pluimvee. Dat is de opgave. En ze stromen al binnen. Of de gooi erbij is, dat is nog maar even de vraag. Gewet is te vinden, hè? De LN-app, daar moet het naartoe, die boodschap, het goede antwoord. En de prijs is hartstikke leuk. 2 keertjes voor de kasteeltuinen in Arsen. Met gratis vlooi en koffie erbij.

0: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Het is 12:30, het Limburgse nieuws. Dennis Ewald.
10: Goedemiddag. De luidruchtige AWACS-toestellen die sinds 1982 dagelijks boven Schinveld en Brunsum vliegen, worden in 2035 vervangen door moderne en vooral stillere vliegtuigen. Dat is besloten op de NAVO-top in Ankara. Staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk.
11: Ik zou ook het liefst vandaag of morgen verbetering willen doorvoeren. Ik denk alleen dat iedereen begrijpt, dit gaat over grote samenwerkingen, grote projecten die enorm grote belangen dienen. En die vliegtuigen die worden aangeschaft, ja, die zullen uiteindelijk voor minder geluidsoverlast gaan zorgen als de huidige AWACS-vliegtuigen. En ik denk dat dat iets is wat in de omgeving wel zal worden verwelkomd.
10: De radarvliegtuigen zijn gestationeerd in het Duitse Geilenkirchen. Ze worden gebruikt om grote gebieden vanuit de lucht in de gaten te houden. Vooral de oostgrens van het NAVO-gebied. Bij graafwerkzaamheden in Boekend, gemeente Venlo, is munitie uit de oorlog gevonden. De omgeving van de vindplek aan de Heijmanstraat is afgezet en de EOD is aanwezig. Meer details zijn op dit moment niet beschikbaar. In een grottencomplex in Valkenburg is vanmorgen brand uitgebroken. Het gaat om een grot waar ondergrondse fietstochten worden georganiseerd. Dat gebeurt vanuit een gebouwtje aan de Dalemerweg. Daar zou rook te zien zijn geweest. Vanwege de lastige plek schaalde de brandweer op. Er zijn geen berichten over gewonden. En het opknappen van het Venlose Vloeijasplein gaat ruim 54 miljoen euro kosten. Dat schrijft het gemeentebestuur van Venlo in een brief aan de raad. Het Vloeijasplein is de zuidelijke entree van de binnenstad. Het plein is in het verleden omschreven als de puist van de stad. Het grootste deel van het geld zou worden gebruikt voor een nieuwe stadsbibliotheek. De gemeenteraad zal uiteindelijk moeten beslissen of het plan kan doorgaan. Het weer vrij zonnig, stevige wind en maximaal 29 graden. Aan het einde van de avond is het nog zo'n 20 graden.
9: Dennis, dankjewel. En wij gaan nog even kijken naar de situatie op de weg. Nog steeds staat het vast op de A2 ter hoogte van Elsloo-Born. Er is vanochtend een ongeluk gebeurd waarbij 2 vrachtwagens zijn betrokken. Rijkswaterstaat verwacht ieder moment dat de opruimwerkzaamheden klaar zijn, maar dat is nog niet het geval. Daardoor hier stilstaand verkeer. De oprit is afgesloten en het gaat nog wel eventjes duren. Heb jij verkeersinformatie voor ons? Geef het dan snel door. Dan kunnen wij het weer omroepen op de radio. Dan weet de rest van Limburg het ook. Stuur het naar onze app.

0: Ja, de opsomming van Garly Jeffries, van al die goede rock en roll helden. Ja, ik vind ik er nog het opsommen. Want we hebben namelijk het routespel en we hebben eigenlijk al heel veel lui die reageren. Nou ja, zit het goeie antwoord erbij. Dank voor het appje, want je doet het allemaal massaal. Ellie Scheurs die suggereert gijsteren. Moeten we nog even terug naar de opgave. Hè, dat we even weten hoe we het over hebben. Want dat is wel even heel erg belangrijk natuurlijk. De opgave van het spel war. Avonturier op weg naar een landgoed met pluimvee. Avonturier op weg naar landgoed met pluimvee. En Ellie Scheurs die denkt dat het gijsteren is. Gijsteren, zou dat het kunnen zien? Nee, het is niet gijsteren. Karen Peters. Je hebt het idee dat het misschien baaksem is. Karen, ik kan het niet goed rekenen. Oh, en hij heeft voor Wiel. Laten we eens kijken wat Wiel te vertellen heet. Wat heer denkt dat het goede antwoord is. Wiel.
1: Kort koelstof.
2: Ja, goeiedag met Wiel het Bolle. Ja, ja. Ik denk dat het
0: Born
2: is.
0: Born. Jo, groetjes Wiel. Nee, kan ik jammer genoeg niet goed rekenen. Peter, die kunt met Houten. Och, dat is niet het goede antwoord. En dan gaan we eens even kijken. Wie is daar? Kees?
3: Soms een plaatje Heibloem.
0: Heibloem. Nee, och, dat kan ik niet goed rekenen. We gaan eens even weer kijken naar Tim Smits. Die denkt dat het Wolder is. Het is wel, van die kerk in Maastricht. Hoe misschien, dacht aan jongens gevonden. Maar dat is helaas niet goed. Eens even kijken of we nog andere goede antwoorden binnen hebben gekregen. Ik bedoel, antwoorden die mogelijk het goede antwoord zien. Horst, zeet Henk Jansen. Nee, ook dat is het niet. En Lou van de Zwarte Liest, die denkt aan Wittem. Ook dat kan ik niet goed rekenen. Avonturier op weg naar landgoed met pluimvee. Blief het antwoord appen. Het goede antwoord tenminste. Want daar zien we natuurlijk nog op zoek. Maar alle ideeën zijn welkom. En als het goede antwoord binnen is, ja, dan gaat het spel natuurlijk met de keertjes richting de winnaar. 2 keertjes voor Kasteeltuin in Arsen. Met gratis koffie en

0: van Limburgseboeien. Lex uit in Oud-Venlo. En gans voor gewoon op L1 Radio. Route Regio is het programma. En we kijken nog eens even naar het routespel. Jongens, gaat echo best. We hebben het gans voor gegaan. Maar ja, dat is natuurlijk ook logisch. 2 keertjes voor de kasteeltuin in Arsen. Met koffie en vlooi inbegrepen. Is natuurlijk niks. Beurt op gereageerd door heel veel lui. De opgave. Avonturier op weg naar landgoed met pluimvee. Is het Schinveld, dag Ellie Schreurs? Nee, het is geen Schinveld. Bossenhuizen, dag Ingrid. Och, dat kun je helaas niet goed rekenen. En Fran, die komt ook nog met een suggestie. Fran Lattesuren, wat is die idee dat het zou kunnen zien?
1: Goedemorgen, Fran. De plaats natuurlijk is dat soms de kamerig.
0: De kamerig. Groetjes, Fran. Nee, helaas moet ik zich teleurstellen. Dat is ook niet het goede antwoord. Annemarie, die denkt, misschien is het Noorbeek. En Ria heet het even Blierik. Och, dat kan ik niet goed rekenen. Betekent dat we de opgave doorschuiven naar morgen. En dan geldt nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit is L1.

Miley Cyrus, zeg het met bloemen. Flowers hoorde je. Hey, bij LN Radio. En deze dame is al wie het op leeftijd. Maar als ze live optreedt, dan is dat nog altijd geneten. En ze vertelt er ook nog een levensverhaal bij. Deze vorig jaar nog in Eindhoven. Wat erg schön om te zien. Ik heb het over Dionne Warwick. Dit is Heartbreaker.

0: Dionne Warwick, samen met de Bee Gees en het nummer Heartbreaker. En hebben we dan bij Aline alleen maar Engels en Duits en Frans? Nee, natuurlijk niet, Fribourg.
1: De week van de Limburgse popmuziek.

0: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanaf 2035 vliegen stillere AWACS-toestellen boven Schinveld en Brunsum. De NAVO gaat de sinds 1982 vliegende toestellen vervangen. In Valkenburg is vanmorgen alarm geslagen vanwege een mogelijke brand in een grot. Het bleef beperkt tot rook, niemand raakte gewond. En het opknappen van het Vlujasplein in Venlo gaat ruim 54 miljoen euro kosten. De zuidelijke entree van de binnenstad is wel eens omschreven als de puist van Venlo.
11: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Chara. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. Zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Kesklin, Hold My Hand en de week van de Limburgse popmuziek met Brolin, Ultramung en ook maar. Hij vergunt de aftrappen met een neue hithappen.
1: De Vief.
0: Op deze dinsdagmiddag met 2,9% inflatie is vorige maand het leven iets minder hard duurder geworden. En afgelopen nacht hebben de Rode Duivels gewonnen met 4-1 tegen natuurlijk de Verenigde Staten. En België mag zich opmaken voor de wedstrijd komende vrijdag tegen Spanje. Nou, de voorzet is gegeven. Vergunt richting de samenstelster van De Vief. Dat is Renske, een hele goede middag.
2: Hoi, ik ben Renske Oetberingen en ik heb gestemd op De Vief.

0: Lekker route 4 van Renske vandaag. Spin Doctors en Two Princes. Dit is L.A. met Strakke, de zanger die ooit in Geleen de Sjaatsbaan had volgekregen. En dat zond nog maar één pirouette draaien op het ijs.
1: Ja,

Ja, dat had hij hartstikke goed gedaan, Jan Smeets. In 1978 heeft hij even Bob Marley nog alleen gehaald. Deze wereldster stond toen op de planken. Het is L1 Hithappen hier op de dinsdag met Bruno Mars, de nieuwe single. Dit is All My Soul Be Alone.

0: Anita Meijer, Why Tell Me Why. Dit is L1. Je hoort zo meteen van Dennis welke vondst er is gedaan in Venlo. En de grootste hitmachine van dit moment komt eraan. En die vroeger ook nog werd gepest om zijn zangvideo's.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De luidruchtige AWACS-toestellen die sinds 1982 dagelijks boven Schinveld en Brunssum vliegen, worden in 2035 vervangen door moderne en vooral stillere vliegtuigen. Dat is besloten op de NAVO-top in Ankara. Staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk.
7: Ik zou ook het liefst vandaag of morgen verbetering willen doorvoeren. Ik denk alleen dat iedereen begrijpt. Dit gaat over grote samenwerkingen, grote projecten die enorm grote belangen dienen. En die vliegtuigen die worden aangeschaft, ja, die zullen uiteindelijk voor minder geluidsoverlast gaan zorgen als de huidige AWACS-vliegtuigen. En ik denk dat dat iets is wat in de omgeving wel zal worden verwelkomd.
6: De radarvliegtuigen zijn gestationeerd in het Duitse Geilenkirchen. Ze worden gebruikt om grote gebieden vanuit de lucht in de gaten te houden. Vooral de oostgrens van het NAVO-gebied. Bij graafwerkzaamheden in Boekend, gemeente Venlo, is munitie uit de oorlog gevonden. De omgeving van de vindplek aan de Heijmanstraat is afgezet en de EOD is aanwezig. Meer details zijn op dit moment niet beschikbaar. In een grottencomplex in Valkenburg is brand uitgebroken. Het gaat om een grot waar ondergrondse fietstochten worden georganiseerd. Dat gebeurt vanuit een gebouwtje aan de Dalemmerweg. Daar zou rook te zien zijn geweest. Vanwege de lastige plek schaalde de brandweer op. Er zijn geen berichten over gewonden. En het opknappen van het Venlose Vlujasplein gaat ruim 54 miljoen euro kosten. Dat schrijft het gemeentebestuur van Venlo in een brief aan de raad. Het Vlujasplein is de zuidelijke entree van de binnenstad. Het plein is in het verleden wel eens omschreven als de puist van Venlo. Het grootste deel van het geld zou worden gebruikt voor een nieuwe stadsbibliotheek. De gemeenteraad zou uiteindelijk moeten beslissen of het plan kan doorgaan. Het weer, vrij zonnig, stevige wind en maximaal 29 graden. Aan het einde van de avond is het nog zo'n 20 graden.
8: Liefde voor Limburg, dit is L1.
9: Hear the clock ticking on the wall.

0: escape my love. Enrique en Escape the Vief. Vluchten kan niet meer. Nee, zeker niet voor de Vief. Even doorgeven via de site van ons, L1.nl. Ik ben benieuwd. Kom op de radio, Chris, vanwege een chocoladeverrassing van Rousseau.
1: Hoi, Ramsgoed Beringen. Hey, een ander nummer voor Oudmin Vief is The Underdog Project met Summer Jam.
2: L1. Get on the floor. De Vief. Dit is L1. Put your hands up. Put your hands up.

0: Mamma Mia Pizzeria komen de zaterdag. 23 schutterijen die nog in de race zijn voor den Alle informatie over het OLS is te vinden via onze site l1.nl. En daar is natuurlijk ook de groete optocht van Melik terug te kijken. 28 graden in de provincie, heel veel zon, god drinken, god smeren. En natuurlijk genieten van de beste hit-happen hits. Dit is L1 met Nedo Lottem.
1: Goeiemorgen, meetje.

goedemorgen meidje. Dit is L1 en best aan het denken om het anders te gaan doen. Misschien kan ik zich verleiden met een beroep waar praten streng verboden is. Ja, de huurt het al. Radio DJ staat in ieder geval net

0: Rechtstreeks uit de stiltecoupé deze. No doubt and don't speak. Dit is L1. Ja, bij welke beroepen is praten uit den boze? Ik heb een hele korte top 3 voor je. Een professionele beddentester steed op 3. Op 2 de golfbalduiker. Ja, onder water lullen. Dat blijft toch een probleem, hè? En de eerste op nummer 1 is de slangenmelker. Want één verkeerde beweging, dat kent de slang al laten schrikken met fatale gevolgen natuurlijk. Het is L1 met zometeen de belangrijkste Limburgse nieuws. En natuurlijk de beste hit op hits onderweg.
1: Appen met de jokes. Download de L1-app.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanaf 2035 vliegen stillere AWACS-toestellen boven Schinveld en Brunsum. De NAVO gaat de sinds 1982 vliegende toestellen vervangen. In Valkenburg is vanmorgen alarm geslagen vanwege een mogelijke brand in een grot. Het bleef beperkt tot rook, niemand raakte gewond. En het opknappen van het Vlujasplein in Venlo gaat ruim 54 miljoen euro kosten. De zuidelijke entree van de binnenstad is wel eens omschreven als de puist van Venlo.
1: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. 2 mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. 2 anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. En de verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen. En daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
12: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
13: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen. Musiceren, eten en wandelen in Parkstad. Remo Knops over onze defensieindustrie. Toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan. En de familiebedrijven Vebego en Mestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
1: Is hit hoppen.
14: Dit is L.A.
15: Drop it.

Keen en Somewhere Only We Know op de dag dat bijna 30 buitenlandse topwetenschappers naar Nederland komen en de zon in onze provincie schijnt, hè, met 29 graden op de kwikstaaf. Het is L1 met Pat Benatar zometeen.

80's classic van Pat Benatar en Love is a Battlefield. Zometeen de belangrijkste Limburgse neuts. En over 74.4 is het weer vrijdagavond. En dan moeten de Rode Duivels ook nog spelen tegen Spanje. Hartstikke veel zin in. Dit is Katy Perry, LA.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een 21-jarige Venlonaar moet 11 jaar de cel in voor het doodschieten van een 50-jarige man. Dat gebeurde op tweede paasdag 2025 vlakbij bureau jeugdzorg in Venlo. De schutter had daar een afspraak met een man met wie hij een conflict had. Die had het slachtoffer meegenomen. Volgens de dader was het zelfverdediging. Het Openbaar Ministerie had 13 jaar geëist. De luidruchtige AWACS-toestellen die sinds 1982 dagelijks boven Schinveld en Brunsum vliegen, worden in 2035 vervangen door moderne en vooral stillere vliegtuigen. Dat is besloten op de NAVO-top in Ankara. Staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk.
6: Ik zou ook het liefst vandaag of morgen verbetering willen doorvoeren. Ik denk alleen dat iedereen begrijpt. Dit gaat over grote samenwerkingen, grote projecten die enorm grote belangen dienen. En die vliegtuigen die worden aangeschaft, ja, die zullen uiteindelijk voor minder geluidsoverlast gaan zorgen als de huidige AWACS-vliegtuigen. Ik denk dat dat iets is wat in de omgeving wel zal worden verwelkomd.
5: De radarvliegtuigen zijn gestationeerd in het Duitse Geilenkirchen. Ze worden gebruikt om grote gebieden vanuit de lucht in de gaten te houden. Vooral de oostgrens van het NAVO-gebied. In een grottencomplex in Valkenburg is brand uitgebroken. Het gaat om een grot waar ondergrondse fietstochten worden georganiseerd. Dat gebeurt vanuit een gebouwtje aan de Dalemmerweg. Vanwege de lastige plek schaalde de brandweer op. De brandhaard lag tientallen meters diep. Niemand raakte gewond. De Napoleonsweg bij Ittervoort is vanmorgen een tijdje dicht geweest na een aanrijding. Daar waren 3 auto's bij betrokken. Eentje lag op de kop. Niemand raakte gewond. De N273 werd in beide richtingen afgesloten voor het opruimen van de ravage. En het opknappen van het Venlose Flujasplein gaat ruim €54 miljoen kosten. Dat schrijft het gemeentebestuur van Venlo in een brief aan de raad. Het Flujasplein is de zuidelijke entree van de binnenstad. Het plein is in het verleden omschreven als de puist van Venlo. Het grootste deel van het geld zou worden gebruikt voor een nieuwe stadsbibliotheek. De gemeenteraad zal uiteindelijk moeten beslissen of het plan kan doorgaan. Het weer, vrij zonnig, stevige wind en maximaal 29 graden. Aan het einde van de avond is het nog zo'n 20 graden.

0: Het is de week van de Limburgse popmuziek.
1: De Vief.
0: Matt Bonner en Coyote Hill wil zich meer Limburgstalige muziek. Dat kennen hij strakke 1440 en nieuwe ronde van het Limburgse Terken. Het is de dag van de zachte G met vandaag de samenstelster in functie. Renske met haar eigen top 5.
2: Ook een lekker zomers nummertje wat ik opgestemd heb is Daisies van Justin Bieber.

Janet Jackson, All For You, L1 hittappen. Wist je dat je met de slappe lach in 10 minuten zo'n 40 calorieën verbrandt? Ja, dat is goed om te weten, hè? Strakke trouwens de band die net alleen de slappe lach had gekregen na het uitbrengen van deze wereldhit, maar zoveel geld verdiende dat zelfs het paard van Sinterklaas de hik kreeg. Deze zakkenvullers met die gevulde pennyrekening huurt ze achter Stromae. Dit is Alone, Dance, Be Alone.

Zoveel geld verdiend met deze wereldhit, hè, dat Steve zelfs Harley's kan rijden. Ik heb de grapjurk weer aan, hè. Het is L.A. met Kygo, stel de

0: luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Vers aan tafel. Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers.
2: Aan tafel.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers.
2: Aan tafel.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 21-jarige Venlonaar die met Pasen vorig jaar een 50-jarige man doodschoot, moet 11 jaar de cel in. Vanaf 2035 vliegen stillere AWACS-toestellen boven Schinveld en Brunsum. De NAVO gaat de sinds 1982 vliegende toestellen vervangen. En in Valkenburg is vanmorgen brand ontstaan in een grottencomplex waar ondergrondse fietstochten worden georganiseerd.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
10: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

Net weer Renske, tiki-taki, even een chocoladeverrassing in de wacht slepen. Dat kan via L1.nl. Stel even een vier samen. Ik spreek dich dan morgen. Dit is Kenny Rogers en Dolly Parton, Island in the Stream.

Ja, dit is echt een fantastisch verhaal. Strakke de band op de radio die verantwoordelijk wordt voor slapeloze nachten bij reisbureau-medewerkers. De band wordt om Geert Huurse achter Olivia Dean. So easy to fall in love.

wat een chic verhaal is dit. Vroeger kwamen allerlei mensen over de vloer bij reisbureaus, want die wilden heel graag naar Kokomo, dat heerlijke paradijs op aarde, te vingen in Amerika, waar het alles behalve paradijselijk is, maar vooral industrieel grijs.

0: Strakke 1540, bam bam, het Limburgske teerke.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
7: Oh yeah.
6: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het vuurwerkverbod is niet te handhaven. Dat zeggen 26 van de 31 Limburgse burgemeesters in een brandbrief aan het kabinet. Ze noemen de nieuwe vuurwerkregels praktisch niet uitvoerbaar, voorzien serieuze veiligheidsrisico's bij handhaving en willen geen ontheffingen verlenen. Vanaf 1 augustus mag in Nederland geen consumentenvuurwerk worden verkocht, gekocht of afgestoken. Een 21-jarige Venlonaar moet 11 jaar de cel in voor het doodschieten van een 50-jarige man. Dat gebeurde op tweede paasdag 2025, vlakbij bureau jeugdzorg in Venlo. De schutter had daar een afspraak met een man met wie hij een conflict had. Die had het slachtoffer meegenomen. Volgens de dader was het zelfverdediging. Het Openbaar Ministerie had 13 jaar geëist. De luidruchtige AWACS-toestellen die sinds 1982 dagelijks boven Schinveld en Brunsum vliegen, worden in 2035 vervangen door moderne en vooral stillere vliegtuigen. Dat is besloten op de NAVO-top in Ankara. Staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk.
12: Ik zou ook het liefst vandaag of morgen verbetering willen doorvoeren. Ik denk alleen dat iedereen begrijpt. Dit gaat over grote samenwerkingen, grote projecten die enorm grote belangen dienen. En die vliegtuigen die worden aangeschaft, ja, die zullen uiteindelijk voor minder geluidsoverlast gaan zorgen als de huidige AWACS-vliegtuigen. Ik denk dat dat iets is wat in de omgeving wel zal worden verwelkomd.
11: De radarvliegtuigen zijn gestationeerd in het Duitse Geilenkirchen. Ze worden gebruikt om grote gebieden vanuit de lucht in de gaten te houden. Vooral de oostgrens van het NAVO-gebied. In een grottencomplex in Valkenburg is brand uitgebroken. Het gaat om een grot waar ondergrondse fietstochten worden georganiseerd. Dat gebeurt vanuit een gebouwtje aan de Dalemerweg. Vanwege de lastige plek schaalde de brandweer op. De brandhaard lag tientallen meters diep. En het opknappen van het Venlose Vlujasplein gaat ruim 54 miljoen euro kosten. Dat schrijft het gemeentebestuur van Venlo in een brief aan de raad. Het Vlujasplein is de zuidelijke entree van de binnenstad. Het plein is in het verleden omschreven als de puist van Venlo. Het grootste deel van het geld zou worden gebruikt voor een nieuwe stadsbibliotheek. De gemeenteraad zal uiteindelijk moeten beslissen of het plan kan doorgaan. Het weer, vrij zonnig, stevige wind en maximaal 29 graden. Aan het einde van de avond is het nog zo'n 20 graden.

0: Actuele temperaturen in Atlanta is op dit moment 26 graden, heel veel zon. Vanavond om 6 uur sharp werd de wedstrijd Argentinië-Egypte afgetrapt. En de actualiteit is door 9 uur 40.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs Keterke.
0: Gelukkig wonen we in Limburg, hè. Daar is het 15:40. Dat betekent de nieuwe ronde van het Limburgs Keterke. Tijdens de week van de Limburgse popmuziek is dit Gemma en Color Again BL1. Life used to

0: Eric Prince, Call on Me, zometeen Ruben op de radio, L1 vandaag. Daar natuurlijk weer een nieuwe opgave in de Nuitquiz. Hartstikke leuke prijzen te winnen. Ruben komt eraan en de lekkerste hits onderweg naar huis.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een groot deel van de Limburgse burgemeesters zegt dat het vuurwerkverbod niet te handhaven is. Dat schrijven ze in een brandbrief van het kabinet. Een 21-jarige Venlonaar die met Pasen vorig jaar een 50-jarige man doodschoot, moet 11 jaar de cel in. En vanaf 2035 vliegen stillere AWACS-toestellen boven Schinveld en Brunsum. De NAVO gaat de sinds 1982 vliegende toestellen vervangen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkel band kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minimaal van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer.
13: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld
7: en D&D-verhuur.
14: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
15: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
16: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
17: Dan volgt nu een programma in de zendtijd van
18: Limburg.
19: Limburg.
20: Limburg.
21: Limburg.
22: Limburg.
23: Ik ga Limburg.

0: een absoluut zorgeloze dinsdagmiddag. De klok heeft net 4 uur geslagen en dat tijdsgebrek geregeld door One Republic.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: We zien een dinsdag waar jij al rijk altijd uitkijkt naar de vrijdag. Niet alleen vanwege dat hemelse weekend, nee, omdat dan de vakantie begint. Het noorden van Nederland dat heeft de vakantie al te pakken. Maar de regio Zuid, daar begint het 11 juli voor. Ja, die vakantieperiode die komt dus voor veel mensen in zicht in ieder geval. Misschien nog maar een weekje voordat je dan op je luchtbed op het Gardermeer ligt te dobberen. Maar tegelijkertijd hier vanmiddag antwoord op de vraag: hoe kom je nou op de snelst mogelijke manier los van je werk? Niet meer denken aan taken voor na de vakantie of die verplichte gesprekjes met collega in de lift.
2: Het is eigenlijk niet zo goed als de zee opgaan met een bord. Dat is echt, dat is de summum. Je moet alles loslaten. En eigenlijk als je in je hoofd zit, dan gaat surfen bijna niet. Dus je moet leeg zijn in je hoofd, je moet alles loslaten. Dat is eigenlijk het mooie van surfen.
0: Ja, dus mocht je nog geen vakantie hebben geboekt, meteen het advies aan jouw adres om toch even een weekje upseilen in de Alpen te boeken. Of dus een surfvakantie ergens aan de Australische kust. Of gewoon natuurlijk zon, zee, zuipen, ziekenhuis ergens in Griekenland of zo. Hè. Uit onderzoek blijkt in ieder geval dat een actieve vakantie er het snelst voor zorgt om het cupje los te koppelen van de werkvloer. Nou, daar hoor je dus vanmiddag meer over. En trouwens, waar je vanmiddag ook meer over hoort. Er vinden al heel wat kermissen plaats in Limburg. Maar is dat nog allemaal een beetje te betalen? Ja, daar gaan we het hier vanmiddag dan ook over hebben. Een paar ritjes in de botsauto. Even naar die turbopoliep en dan een oliebol na afloop.
3: Ik vind van wel. De kermis is in prijs gestegen. Dat is een fenomeen dat doet zich al jaren voor. Maar dat is niet uniek voor de kermis. Dat is ook voor andere producten en andere diensten is dat het geval.
0: Ja, alles weer duurder. Dat weten we onderhand, hè.
4: Oh la la.
1: Dit is L1.
0: Behalve de platen op LA Radio, die blieven gewoon herstikken. GRATIS. Bijvoorbeeld deze best tropisch verantwoorde plaat, durf ik wel te zeggen. Van Casey and the Sunshine Band. Keep it coming, love. Bij LA Vandaag.

0: Duidelijk zijn waar meneer Harry Styles het hier net over had. Op die dinsdagnamiddag. Trouwens, wat betreft die dinsdag, niet zomaar een week. Ja, we hadden het er net al even over. Misschien wel de laatste week voor jouw vakantie. Maar ook een hele andere thematiek.
1: De week van de Limburgse popmuziek. Limburg Live.
0: Ja, zeker, we zitten er middenin. En zodoende de hele week hier bij L1 Radio krijg je de best mogelijke Limburgse popmuziek voorgeschoteld van toen. Maar ook van vandaag de dag vanuit het welbekende IJzer tot aan de Mokerij. Noord tot Zuid en West tot Oost. Zodoende dadelijk ook de razendsnelle spreekbeurt gaat over één specifieke groep.
1: De week van de Limburgse popmuziek.
0: Ja, ik zit te denken, ja, we kunnen het niet over een groep hebben zonder dan even een muzikaal voorproefje van diezelfde groep uit te serveren. Rechtstreeks vanuit de Provinciale Hoofdstad trouwens. The Walkers.

0: die dat je poep nog met lange hoes geeft. En toen net de drempels nog kuilen worden.
1: De week van de Limburgse popmuziek.
0: De Walkers kosten dan niet in ontbreken. Nu in 74 om precies te zien. Oh, Lonesome Me. Ja, en alle reën om midden in die week van de Limburgse popmuziek is even extra aandacht te schenken aan bijvoorbeeld zo'n groep zoals de Walkers. Vandaag ze doen in die spreekbeurt. Ja, die Limburgse hitmachine.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: De Walkers was een Nederlandse muziekgroep uit Maastricht. De genres, bezetting en zelfs de bandnaam veranderden meermalen door de jaren heen. De groep ontstond in 1963 uit de Mozem Skiffle Group. Door de combinatie van popmuziek en skiffle, voorzien van de zang van Jean Enemé, had de groep een heel eigen geluid. Het nummer There's No More Corn on the Brussels bereikte hoge plaatsen op hitlijsten over de hele wereld. Met de komst van René Enemy in 1973 veranderde de stijl van de band in de richting country. De groep bleef succesvol. Muzikanten van de Walkers wonnen in 1977 het eerste Limburgs Vastelovens Leedjesconcours. Het winnende liedje is sindsdien een carnavalshit gebleven. In 1980 wijzigde de Walkers de bandnaam in The Press en werden Michel en Walter niet daartoe gevoegd. De eerste single van The Press werd in Nederland in de zomer van 1980 meteen een hit. Net als hun tweede single.

0: het was wel een verzameling dames. Beyoncé, Kelly Rowland, Michelle Williams, allemaal zonder ze natuurlijk in Destiny's Child.
1: Dit is L.A. Dit is L.A.
0: Allemaal op deze zevende van de zevende maand. Trouwens, Oogteboek zit als de dag van de zachte G. Dus lotjes, dat Limburgs nog eens extra hard huren vandaag. Wist je trouwens dat de harde G een afwijking is eigenlijk? Nou, mocht je benieuwd zijn naar dat hele verhaal, dat kun je vinden op l1noos.nl. Daar vind je alle tekst en uitleg. En tussen zit Dan Hartman. No.

0: Poeh. Vlinders in de buik van Dan Hartman hierna bij L1 Vandaag. Zometeen het laatste Limburgse nieuws. Ja, het gaat over iets dat duurt toch een hele tijd. Maar toch gaat het hier zo meteen al even over vuurwerk. Want is het vuurwerkverbod wel te handhaven? Nou, volgens een heleboel Limburgse burgemeesters niet. Zometeen hoor je daar meer over.
1: Kerger hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Op de kop af 4:30. Ja, daar word ik altijd wel een beetje warm van, hè. Zodoende ruimbaan voor het laatste Limburgse nieuws horen van Dennis Ewald.
7: Goedemiddag. Een 21-jarige Venlonaar moet 11 jaar de cel in voor het doodschieten van een 50-jarige man. Dat gebeurde op tweede paasdag 2025 vlakbij bureau jeugdzorg in Venlo. De schutter had daar een afspraak met een man met wie hij een conflict had en die had het slachtoffer meegenomen. Volgens de dader was het zelfverdediging. De rechtbank is het daar niet mee eens. Het Openbaar Ministerie had 13 jaar geëist. Het vuurwerkverbod is niet te handhaven. Dat zeggen 26 van de 31 Limburgse burgemeesters in een brandbrief van het kabinet. Ze noemen de nieuwe vuurwerkregels praktisch niet uitvoerbaar, voorzien serieuze veiligheidsrisico's bij handhaving en willen geen ontheffingen verlenen. Burgemeester Roel Wever van de gemeente Heerlen zegt dat het verbod op deze manier niet gaat werken.
8: Ik denk dat op zich, met alle discussies van de afgelopen jaren en al het geweld dat we hebben gezien, dat het logisch is dat er een keer een vuurwerkverbod kwam. Maar misschien moet je je daar dan ook maar aan houden en proberen met elkaar te regelen dat de handhaving beter wordt, dat de grenscontroles beter worden en dat er Europese afspraken komen.
7: Vanaf 1 augustus mag in Nederland geen consumentenvuurwerk worden verkocht, gekocht of afgestoken. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt op de N280 bij Horn. De vrachtwagen met Duits kenteken zou in een bocht zijn gekanteld en kwam op zijn zij te liggen. De chauffeur raakte bekneld in de cabine. Bij de hulpverlening is ook een traumahelikopter ingezet. En een 39-jarige man uit Tegelen moet 3,5 jaar de cel in en krijgt TBS. Hij speelde 2 keer eigen rechter en viel een man aan die de moeder van zijn kind lastig viel. De vrouw had hem gebeld en om hulp gevraagd. De man uit Tegelen heeft verschillende persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen. Hij sloeg zijn slachtoffer eerst met een tentstok en later met een zwaar stuk gereedschap. Bij het tweede incident richt hij ook vernieling aan in een cafetaria in Blerik. En daarvoor moet hij ook een schadevergoeding betalen. Het weer, vrij zonnig, stevige wind en maximaal 29 graden. Aan het einde van de avond is het nog zo'n 20 graden. In de nacht zwakke wind en een graad of 16. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 27 graden.
0: Klinkt hartstikke prima, Dennis, dankjewel. Zometeen, en dat klinkt ook hartstikke prima, dat weet ik wel zeker, een grensgevalletje, maar dan helemaal binnen de thematiek van de Week van de Limburgse Popmuziek.

0: Suikerzoet van Texas, heen net bij L1 vandaag. Goed dat we nu weer eens even de grens gaan opzoeken. Misschien wel eens even de grens te over in spreekwoordelijke zin. Oh, knipje deur het in het pogend weer.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Nou, die dikke vingers van mij, die werken niet helemaal mee. Nou ja, ik zag de grens te over. Misschien dat niet, want het grensgevalletje zit helemaal in het teken van de Limburgse popmuziek. Dus even geen platen van over de Duitse of Belgische grens. Nee, uitsluitend Limburgs materiaal. En dan platen die het best hoog in de Nederlandse hitlijst heb ik geschopt. Te beginnen met die meneer die nogal eens op het Vrijthof staat.
2: Dat is een hele moeilijke.
1: Het grensgevalletje.

hebben alle archiefkasten even te laaien uitgetrokken. Hier André Rieu stond in 1994 op nummer 4 in de top 40. Met de Second Waltz of de keuze voor de Classics. 1972 op plek 21 in de top 40 met My Lady of Spain. Of keuze nummer 3, de hoogste notering van deze drie. Robinezen met autoverlichting op de tweede plek in 1999. Nou, roept u maar. Geef het maar door via de gratis.

0: Ja, even wachten tot hij hier allemaal zoet gezongen. En wat een kippenvel materiaal natuurlijk van Miles Smit en Niall Horan.
1: De week van de Limburgse popmuziek.
0: Ja, ondertussen is het weer helemaal gedaan met de rust, hé. Want we zitten midden in ons grensdilemma. Wat eigenlijk niet echt heel grensachtig is. Want het grensgevalletje past helemaal binnen de week van de Limburgse popmuziek. Erg leuk wat ik allemaal binnenkreeg. Want heel veel verschillende sentimenten, anekdotes, herinneringen zien we al met die drie verschillende platen gemeut. Rowan Eerse, André Rieu of de Classics. Die drie artiesten bestiert de keuze.
2: Ha, Ruben. Ja, dat is er voor mij maar één en Rowan Eerse. Autovliegtuig en alles wat er bij je huurt. Hey, goeie uitzending. Doei, doei.
0: Dankjewel voor de inzending, Ria. Ja, die is alsjeblieft altijd loyaal aan die man uit Limburgs Amerika natuurlijk. Hè. Dit is trouwens Diana.
3: Ja, heer. Nummer 2, de Classics.
0: Ja, en verder komen er dus natuurlijk ook wel, bijvoorbeeld Michael zit. Rieu, is even of inschet anders op de radio. Kan ik me op zich ook wel weer invingen. Niet per se naar mij zingen, want in de second waltz werd net niks gezongen. Maar goed, klinkt wel deftig natuurlijk. Hè. Nou, mocht je zelf nog zitten twijfelen, schotelig Geert nog een keer vuur.
1: Het grensgevallen.

0: Op echt notitie van Vivo Re met No Mercy, Where Do You Go bij LA Vandaag. Ja, ik zei het heel stellig van, nou, we gaan voor het grensgevalletje even niet de Belgische grens over. Daar moet ik toch even op terugkomen, denk ik. Maar dan wel in sportief verband. Want nu Oranje al een week toe zit, steunen veel Limburgers toch wel de Belgische buren, de welbekende Rode Duivels, denk ik dan. Ik moet zeggen dat ik zelf ook wel wat sympathie voor Lukaku en De Bruyne en noem het maar op veel. Zeker nog vannacht die 4-1 overwinning op Amerika en met name ook op de Oranje Bins. Dat zeurigt ook op de merk van Lanaken vervult trots. Ja, zeker nadat Trump dan zelf nog heeft ingegrepen om de Belgen even pootje te lichten.
1: Ik vind het schitterend wat de Belgen gisteren gepresteerd hebben. De eerste wedstrijden was wat minder, maar wat ik gisteren gezien heb van de Belgen, dat was heel goed.
2: Ik got screwed with that red card.
3: I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you gotta be kidding.
1: Vater. Betere beslissingen in moeten nemen. Dat kan niet, zoiets, dat kan niet. Dat is voor de hele voetbal kapot te maken, eigenlijk.
4: Dit is gewoon wat wij willen. Wij gaan door naar de volgende ronde, nu Spanje.
5: Vorige keer was ik een beetje te vroeg naar huis gegaan. En nu wou ik het gewoon meemaken.
6: Ik moet dadelijk gaan werken.
0: Ja, ik denk dat er heel veel Belgische voetbalsupporters een beetje met kleine uitjes op kantoor zitten vandaag. Nou, sterkte erbij, hè?
7: Congratulations.

0: Kings and Queens van natuurlijk Eva Max in NBL en vandaag.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Volgens mij heb ik best wat mensen met een waar dilemma opgezadeld. Want normaal gesproken, als dat er de stemmen binnenkomen voor het grensgevalletje, dan zit je is er geen spoortje twijfel in te ontwaren. Maar vandaag was dat toch wel angst. Ja, helemaal binnen de thematiek van de week van de Limburgse popmuziek. Dus uitsluitend Limburgs materiaal van verschillende joren. Allemaal met een flinke hoge notering in de Limburgse, of niet in de Limburgse hitlijst, nee, de Nederlandse hitlijst. De top 40 natuurlijk. Even kijken, waar haal je dus de keuze uit ongerangere André Rieu, de classics, of Rowenezen krijgt dit al binnen van Rob.
2: Hey de Ruben, doe met André Rieu.
0: Ja, dan vul je ook best wel wat mensen wat verder. Dat snap ik al wel. Hè. Dat is niet vaak dat hij op de radio voorbij komt, maar zeker wel schone muziek natuurlijk.
3: Hé hey Ruben, doe maar auto, vliegtuig, de trein, de bootjong. Schone dag, schone uitzending en tot de volgende keer. Hoi je.
0: Ja, merci eigenlijk voor de inzending. En ik moet zeggen, ik heb de meeste streepjes moeten zetten achter de naam van inderdaad die band uit Limburgs Amerika. Ook nog mede door het appje van Maria.
4: Nou, dit is toch een moeilijke keuze, want ik vind ze alle drie eigenlijk wel leuk. Maar dan ga ik toch voor Rowenezen, want daar heb ik viervoudige herinneringen aan. Eigenlijk die ik nog concert ging worden gespeeld voor die eerst. En eigenlijk hier, toen ik mij met zondag in het zuiden.
5: Onder mee, hier land voorbij. Vliegtuig werkt zich omhoog, de wolken door, nog 12 uur.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1+1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Van horeca tot bouw,
2: van zorg tot logistiek.
1: APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's.
2: En laat je kleding personaliseren.
1: APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Ja.
3: Waar kent u Hazy van?
4: Hazy, ja, van de cv-ketels natuurlijk.
3: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
4: Oké.
3: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers!
9: Aan tafel!
11: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een groot deel van de Limburgse burgemeesters zegt dat het vuurwerkverbod niet te handhaven is. Dat schrijven ze in een brandbrief van het kabinet. Een 21-jarige Venlonaar die met Pasen vorig jaar een 50-jarige man doodschoot, moet 11 jaar de cel in. En vanaf 2035 vliegen stillere AWACS-toestellen boven Schinveld en Brunsum. De NAVO gaat de sinds 1982 vliegende toestellen vervangen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden.
15: Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer.
10: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht. Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo. De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Grote in wonen. Maastricht.
17: Muziek, show en spektakel. Beleef de mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
18: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
17: Beleef de mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
18: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
19: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
3: 25 en 26 juli.
4: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
2: ihf-festival.nl.
5: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: De adem werd ons hier even ontnomen door niks minder dan The Weeknd.
1: Kom maar achter mij aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Wederom een historische Polonaise. Gewoon je weet, de historie des Gulgert achter de zevende van de zevende mondje. En er is heel wat sporthistorie mee gemunt te komen vanmiddag achter. Maar eerst waren we de Angers, 7 juli 1972. De Nederlandse regering besluit niet langer het gebruik van softdrugs te vervolgen. En toch is het gebruik van hashish en wiet vervuld nog abracadabra.
3: Hoe ziet zo'n marihuana-sigaret eruit?
4: Ik heb er een voor u medegebracht. Ik kan hem misschien het beste zo vasthouden. Er zit een inhoud in van ongeveer 0,2 gram. En het minste wat hier omheen zit, zijn al 2 vloeitjes. En dat is omdat het een hele fijne stof is die anders hieruit zou lopen.
5: Ja, en op het moment dat u zo'n marihuana-sigaret tot u neemt, dan zullen uw ogen een beetje dicht gaan zitten en zal een glimlach zich van uw meester maken.
0: Dan de sporthistorie. Richard Krajicek wint op 7 juli 1996 het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Veel mensen die weten dat nog wel, denk ik. En Krajicek wordt ermee de eerste Nederlandse Grand Slam winnaar. 30 jaar geleden, dus precies vandaag. En het klonk dan als volgt.
6: Ja,
7: dit is het. Richard Krajicek wint Wimbledon 1996. Fenomenaal. Grandioos.
8: Yeah, for me the biggest satisfaction is that for sure a couple of kids now who seen my match today and they decide to maybe start hitting a few balls.
0: Je heet het er een paar kids in België zien van slon naar de Wimbledon winst van Richard Krajicek. En trouwens nog meer sporthistorie, even een uit de oude doos. Komt dit tegen bij de collega's van NH Nieuws. Het zal in 2005 zijn geweest. Destijds, trainer van AZ was Louis van Gaal. En ja, Louis van Gaal, dit zin is net door ook niet een keer kwot van de camera's weggelopen. Dat gebeurde dan allemaal bij een interview met NH Nieuws. Druppelde de MRD overlopen. De vraag van de verslaggever welke wijzigingen in het laatste trainingspotje te zien zijn in aanloop naar de wedstrijd tegen Roda.
9: Het gaat erom dat ik niet ga uitleggen waarom ik bepaalde spelers opstel. Want meneer Stevels kan het ook horen. Dus het is niet zo slim van TV Noord-Holland om dit soort uitzendingen te produceren.
10: Ja, sorry, maar de training is toch openbaar? Er kan toch iemand van Roda...
9: Dus ik moet het voortaan afsluiten.
10: Nee, maar er kan toch ook iemand van...
9: Sluit het nu voortaan af. Goed. De vraag is uit de media gekomen. Dan sluit het voortaan af.
10: Nee, mag ik nou even mijn vraag stellen? Er kan toch ook iemand van Roda hier staan?
9: Ja, maar
10: die het ook ziet? Nou, weet ik niet. Ik ken de mensen van Roda niet.
9: Nou, oké. We hebben ze in ieder geval moeite gedaan om dat te bekijken.

0: etappe, dat is een ploegentijdrit, waardoor de Limburger Mike Teunis en de gele trui bleef rijden. En een dag daarvoor had de renner namelijk het IJsselstein de etappe gewonnen.
1: Teunissen
2: of Sagan? Rechtsboven in Sagan, Colbrelli gepasseerd, Teunissen met een laatste jump.
1: Ja, het is hem. Teunissen.
2: Teunissen wint hier. Nou, Mike Teunissen. Bezorgd na 30 jaar Nederland het geel. Want hier is het te zien. Het is een banddikte, maar dat is genoeg. Dat zijn de mooiste sprints.
0: Presentatie van formaat voor de Minsuit. De gemeente Venray. En vandaag, precies 60 jaar geleden, stond een plaat bovenaan de hitlist. Die ging over een fenomeen hoe dat nou op dit moment ook wel sprake van is. Zogeheten Sunny Afternoon. En dan hebben we het natuurlijk over de Kings. Die zich destijds al goed insmeertje, denk ik. Tegen de Sun.

0: vrij toepasselijk, denk ik, op deze zonovergoten dinsdag en namiddag. The Kings met Sunny Afternoon. Wat betreft de muziek nou?
1: De week van de Limburgse popmuziek.
0: Ja, daar zitten we al middenin op deze zonovergoten dinsdagmiddag. Met dus uitsluitend Limburgs materiaal op dit moment. En that's in een paar men. Ja, die het hoor net kort had geknipt hebben hangen. En dat het niet op een gitaar hangt.

Hard Kind of Stopping Show van dat langharig tuig van de Wolf Niner. Gitaarvirtuoos in het rechtstreeks van het Gelen. Zo meteen heel wat anders. Antwoord op de vraag: wie veel invloed heeft er accent op wie de Jobemus overkotje? Er is langjarig onderzoek nog gedaan.

0: Ja, de discussie loopt nog altijd, hè. Zegt hij nou theezakje of say something?
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Of nog wat anders. Bob Marley en de Wailers natuurlijk met Could You Be Loved. Hier net bij L1 Vandaag. Waar we even de wetenschap induiken. Namelijk antwoord op de volgende vraag. Hoeveel invloed heeft je accent op hoe je op iemand overkomt? Nou, nogal wat. Sterker nog, het brengt best wat voordelen met zich mee. Als iemand met bijvoorbeeld een Marokkaans, een Grunnings, een Fries of Limburgs accent wordt praten. Blijkt allemaal uit onderzoek waar Stef Grondeleers van het Meertens Instituut zich mee bezig hield en houdt de afgelopen jaren al. Goedemiddag, meneer Grondeleers.
2: Goedemiddag.
0: Allereerst even voor de context. Dit is onderzoek naar heel veel verschillende accenten met als insteek: wat doet een accent nou met je sociale status? Wat voor sociale stempel krijgen mensen dan opgeplakt?
2: Je moet je volgende voorstellen. Als je iemand ontmoet, dan ga je proberen zo snel mogelijk iets af te leiden over die persoon. Dan zie je dat het een man of een vrouw is. Dan heb je een bepaalde leeftijd. Dat zijn hele belangrijke factoren. En dan heb je dat accent. Dus dan gaat je eigenlijk een lade met stereotypes opentrekken. Dus je hoort dat iemand van Limburg komt, dan trek je een lade met stereotypes open. Dat die persoon aardig is, dat hij goed geluimd is, dat hij wellicht van goed eten en van goed drinken houdt. Dat soort dingen allemaal. Er zijn ook negatieve dingen aan, bijvoorbeeld het feit dat je wellicht niet zeer intelligent bent. Die dingen heb je een cluster van stereotypes dat met elk accent verbonden is. En wij gebruiken dat omdat wij heel snel een beeld van mensen willen hebben.
0: Ja, want u noemt er al een paar op. We zijn natuurlijk razend benieuwd wat voor voordelen dan met een Limburgs accent zijn gemoet. U zegt al aardig, lief is, van Burgondisch is aangelegd. Dat zijn al stereotyperingen, vooroordelen die de Limburger wordt toebedeeld.
2: Absoluut, absoluut. Ik weet er trouwens alles van. Ik ben een Belgische Limburger. Ik kom uit de buurt van Genk, uit Opglabik. Dus het zijn dingen die ik... als ik in Nijmegen ging werken 15 jaar geleden, ik trok mijn mond open, dan hoorde men, oh, dat is een Belg, dat is ook nog eens een Limburger. Dus al die dingen die je net noemde, of die ik net noemde, werden dan op mij toegepast. Aardig, zeer benaderbaar. Wellicht niet vijandig, maar ook niet verschrikkelijk dom. Dus je moet hem waarschijnlijk uitleggen waar de bus naartoe gaat. Dat soort dingen allemaal, ja.
0: Oké, dat kan dus op zich positief geïnterpreteerd worden. Ik zit wel te denken, betekent dat dan meteen dat de Limburger minder snel een aanmerking komt voor een, ja, pak een beetje leidinggevende functie of minder snel autoriteit zal afdwingen?
2: Wel, daar heb je een beetje evolutie in. 20 jaar geleden, absoluut. Hielp het echt niet als je Limburgs accent had. Je hebt natuurlijk in tussentijd heb je heel veel Limburgse excellenties gehad. Mensen die een bepaald soort prestige hadden. Dus dat is een stuk beter geworden. Dat is één ding wat ik moet zeggen. Het tweede ding wat ik moet zeggen is, Limburg is niet het ergste regionale accent qua vooroordelen. Je klinkt liever Limburgs dan Gronings.
0: Ja, Gronings is het absolute afvoerputje qua accenten dan? Of,
2: het is compleet afvoerputje. Kijk, elk accent is voor een nadeel. Als je Amsterdams klinkt, dan klink je interessant, dan klink je hoog opgeleid, dan klink je een beetje arrogant uiteraard. Maar je klinkt ook kil en afstandelijk. In Limburg is dat precies omgekeerd. Je klinkt warm, je klinkt naar bijna, je klinkt een beetje dom. Het probleem is, die Groningers doen niks goed op dat vlak. Dus zou ik eigenlijk niet hardop mogen zeggen, want ik krijg ze weer allemaal over mij heen. Maar daar komt het wel op neer, ja.
0: Oké, ja. Nou ja, let even op als dat hij vanavond krijgt richting Belgisch Limburg. Inderdaad, dat er geen Groningers plat op de weg liggen of zo. Ik zit hem te denken, misschien hoort iemand dit. Ja, maar ik wil juist assertief en een beetje autoritair overkomen. Kun je het zelf ook veranderen met een paar misschien wel simpele tricks en foefjes?
2: Ik moet al 15 jaar als arme Belgische Limburger aan Nederlandse universiteiten stand houden. Dus ik ben natuurlijk een schoolvoorbeeld van. Dus ik heb wel accenten, ik ben wel lief en aardig en aangenaam, maar ik ben ook vrij brutaal en ik heb een vrij grote bek. Dus dat helpt. Dus het compenseert op een bepaalde manier elkaar. Dus mensen krijgen die verwachting, oh, die man is aardig en benaderbaar. En dan blijkt het dat ik dat niet ben en dus daar kun je mee werken. Dus je accent is niet het enige wat je perceptie bepaalt. Er zijn zeer veel meer dingen uiteraard. Maar ik was op Pinkpop 2 weken geleden. Prima optreden van Haunted Youth. Ik kende die lui niet. Mijn broer had mij meegepakt. En dat is prima indie pop. En die trekken hun mond op. Er komt een Alkes accent uit Zuid-Limburg. En ik voelde meteen een eigen accent vooroordeeld. Dat ik niet zou mogen voelen als onderzoeker. Maar dus zo werkt het wel. En je krijgt wel die compensatie. Die jongen staat daar. Die is flink getatoeëerd. Die heeft het over de liefde alle nadelen ervan. Dat is een jongen met een bepaald soort cool en dynamism. Dus in het geheel van de percepties verdringt dat Limburgse accent. Dus dat kun je doen. Zorg ervoor dat je op andere manieren cool en dynamisch bent.
0: Ja, precies. Oké, het valt te compenseren, hoor ik dan.
2: Compleet.
0: We gaan ermee aan de slag. Dank voor de tekst en de toelichting. Stef Grondeleers, u houdt zich er de komende jaren ook nog mee bezig. Graag nog ontwikkelingen, mocht u nog andere baanbrekende bevindingen doen op het gebied van Limburgs accent.
2: Je mag altijd bellen, laat maar horen.
0: Dankjewel, groetjes.
2: Dankjewel, dag. Hoi.

0: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Ruim baan hier voor het laatste Limburgse nieuws en het horen voor Dennis Ewald.
11: Goedemiddag. Een 21-jarige Venlonaar moet 11 jaar de cel in voor het doodschieten van een 50-jarige man. Dat gebeurde op tweede paasdag 2025 vlakbij bureau Jeugdzorg in Venlo. De schutter had een afspraak met een man met wie hij een conflict had en die had het slachtoffer meegenomen. Volgens de dader was het zelfverdediging, de rechtbank is het daar niet mee eens. Het Openbaar Ministerie had 13 jaar geëist. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt op de N280 bij Horn. De vrachtwagen met Duits kenteken kantelde in een bocht en kwam op zijn zij te liggen. De chauffeur raakte bekneld in de cabine. Bij de hulpverlening is ook een traumahelikopter ingezet. Het vuurwerkverbod is niet te handhaven. Dat zeggen 26 van de 31 Limburgse burgemeesters in een brandbrief van het kabinet. Ze noemen de nieuwe vuurwerkregels praktisch niet uitvoerbaar, voorzien serieuze veiligheidsrisico's bij handhaving en willen geen ontheffingen verlenen. Burgemeester Roel Wever van de gemeente Heerlen zegt dat het verbod op deze manier niet gaat werken.
12: Ik denk dat op zich, met alle discussies van de afgelopen jaren en al het geweld dat we hebben gezien, dat het logisch is dat er een keer een vuurwerkverbod kwam. Maar misschien moet je je daar dan ook maar aan houden en proberen met elkaar te regelen dat de handhaving beter wordt, dat de grenscontroles beter worden en dat er Europese afspraken komen.
11: Vanaf 1 augustus mag in Nederland geen consumentenvuurwerk worden verkocht, gekocht of afgestoken. Een 39-jarige man uit Tegelen moet 3,5 jaar de cel in en krijgt TBS. Hij speelde 2 keer eigen rechter en viel een man aan die de moeder van zijn kind lastig viel. De vrouw had hem gebeld en om hulp gevraagd. De man uit Tegelen heeft verschillende persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen. Hij sloeg zijn slachtoffer eerst met een tentstok en later met een zwaar stuk gereedschap. Bij het tweede incident richt hij ook vernieling aan in een cafetaria in Blerik. En daarvoor moet hij ook een schadevergoeding betalen. En een 92-jarige man uit Venlo die vorige week zijn 90-jarige vrouw mishandelde, wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. Vanwege de gezondheid van de man is de zaak geseponeerd. De man sloeg zijn vrouw op haar hoofd. Ze moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Het weer vrij zonnig, stevige wind en maximaal 29 graden. Aan het einde van de avond is het nog zo'n 20 graden. In de nacht zwakke wind en een graad of 16. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 27 graden.
10: Dennis, dankjewel. Zometeen weer hier kaartjes voor de prestigieuze show- en marswedstrijden van het WMC. Die nieuwsquiz die bevindt zich vandaag op grote hoogte, durf ik wel te zeggen. Maar eerst nog wat schuttingtaal van Lily Allen.

0: Ja, als je deze plaat nou al het gevloek en gescheld en getier van Lily Allen had moeten wegbliepen, dan was het één groot piepje geworden natuurlijk, hè. Fuck you!
1: Wat zegt hij? L1 vandaag. De nieuwsquiz.
0: Nou, we hebben de posting schuttingtaal alweer binnen natuurlijk, hè. Dan, no quizmateriaal. Het gaat over, ja, wat een beetje een trendplikje weer. Tenminste, is hoeveel je het mee op mensen die nogal hoge gebouwen beklimmen om vervolgens aandacht te vragen voor hun zaak. Ja, dat kan van alles zijn, hè. De natuur, wereldvrede of ook belastingverlaging. Was we met les aan de hand op het Empire State Building in de Verenigde Staten zo vrij hoog. Klonk allemaal zo vanuit de luchtverkeersleiding wie daar twee mensen door bovenin zotten.
2: Yeah, what's all the hoopla going on over there?
3: Two geniuses climbed to the top of the Empire State Building, the top of the spire.
2: Oh, that's awesome.
0: Ja, dat gof met nogal gevoel voor sarcasme. Die twee die hadden een vlag te verschillen met een vredesboodschap. Dan wordt er nog even een huwelijksaanzoek gedaan. Want ja, als hij dan toch op zo'n plekje zit, dat kon nog niet. Vaker meer waarschijnlijk, hè. Dan was er een soortgelijke situatie in Australië vannacht. In Melbourne, om precies te zien. Daar klommen de mensen op een 140 meter hoge toren van een brug. Spoot al met graffiti en een vogel op. En op het Australische nieuws klonk het allemaal als volgt.
4: But while he was up there, you know, allegedly painting Pam the bird, he started posting on social media rather than speaking to police. So he made some pretty bizarre demands.
5: I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk, or I'm not coming down. I'm not coming down until they lower the taxes. F***ing sick of paying that.
6: Fairly random demands there. And of course, that led to a whole lot of holding up for traffic and the huge use of emergency services. Now he's in custody.
0: Ja, een glaasje melk en een peanut butter jelly sandwich. Pindakaas met jam boterham. En of dat de belastingen dan ook even verlies kosten weer. Hij er nogal genoeg van om ze te betalen. Ja, wie niet, hè? Hij breekt bij de bek niet open. Breng je stand bij de vrog. Want proberen het toch natuurlijk wat dichter bij hoes te zoeken. De vrog dan, wat is het hoogste bouwwerk in Limburg? Sommige mensen te willen aanmoedigen om daar bovenop te klimmen, hè, voor lege belastingen of vredesboodschappen natuurlijk. Hè. Dat kun je gewoon ook op de grond doen, op een graasveld of zo. Maar welk gebouw is nou het hoogst in onze provincie? Het hintje is het Stiert in Remmen. WMC-tickets, die kunnen dus vannacht zien als Thijs doorgeeft wat nou het hoogste bouwwerk van Limburg is.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Wie doet? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

Nee, want ik ben ook nog zo'n psychisch en een psychisch en nog zo'n... nog zo'n mens, hè, je weet. En daar kan ik zeggen wat ze goed voor me. Zet er jong, zet er de mots mee gaan werken, dat is gezond voor dich, zet er. En dat is nog nooit nemen zijn gestorven. Zeg, dat wil ik ook nog niet in eerste met zien.

0: De Four Non-Blondes, hey, natuurlijk net bij. In het staartje van de dinsdagmiddag, misschien dat jij net onderweg richting huis bent, zit de werkdag erop. En dan natuurlijk netjes met de handen op de 10 voor 2 houding. Op de kop af, 100 km per uur op die snelweg, want pas over een dik uur mag je de 130 aantikken. Het gaat er nu even over verkeersveiligheid, want dan meteen de vraag aan jouw adres. Hoe groot is de invloed van een verschil van 20 km harder of zachter rijden? Dat lijkt misschien klein, maar dat kan in het verkeer wel degelijk grote gevolgen hebben. Dat werd dan duidelijk tijdens een demonstratie van veilig verkeer op de Gebroeders van Doornenlaan in Horst vond het allemaal plaats. Omwonenden en andere belangstellenden die zagen met eigen ogen hoeveel verschil een noodstop maakt bij 30 km per uur, maar dan ook bij 50 km per uur. Nou, onze verslaggever nam plaats in de auto.
1: 30 km per uur. Ik heb geen reactietijd. Bam. Dat ging al.
2: Als ze echt metingen zouden gaan houden, het is schrikbarend hoeveel dat er hard als 30 rijden.
3: Kijk, die weg is niet ingericht om 30 te rijden. En dat is bekend, dan rijden ze gewoon harder.
1: Dat ging me net goed. Precies goed.
4: Waarom komt u kijken?
5: Dat ik dan wel eens wil zien hoe dat het met die snelheid is als je plotseling moet gaan.
1: Zullen we het een keer met 50 proberen?
4: Ja.
6: Wij moeten ons er bewust van zijn dat wij wat langzamer reageren dan dat we denken. Die auto's die worden allemaal steeds beter. Als je ietsje harder rijdt, is de afstand die je aflegt binnen je reactietijd veel langer dan je zou denken.
1: Even kijken, 50, 40, 45, 50, daar gaan we.
0: Ja, volgens mij heeft collega Ruud van Broekhoven even een paar uurtjes rustig op bed moeten gaan liggen om een beetje van de spanning te bekomen. Maar het kan dus nogal een verschil maken, hè? Zo merkt ze dus daar ook in Horst.

0: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een groot deel van de Limburgse burgemeesters zegt dat het vuurwerkverbod niet te handhaven is. Dat schrijven ze in een brandbrief van het kabinet. Een 21-jarige Venlonaar die met Pasen vorig jaar een 50-jarige man doodschoot, moet 11 jaar de cel in. En vanaf 2035 vliegen stillere AWACS-toestellen boven Schinveld en Brunsum. De NAVO gaat de sinds 1982 vliegende toestellen vervangen.
11: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden.
13: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
14: Hey Frank.
15: Goedemorgen.
14: toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
15: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
14: Oh ja, joh.
15: Gereedschapkist, de meterkast.
14: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
15: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
14: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
16: Top! Jij blijft Bob.
15: Maf Kees.
14: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
17: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen. Musiceren, eten en wandelen in Parkstad. Remo Knops over onze defensieindustrie. Toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan. En de familiebedrijven VBGO en Mestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
18: Voor elke keukenwens en elk budget is EKN.

0: Is Keukenstudio in Tudderen.
1: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
2: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
1: Dress up and sing along like nobody's watching.
2: Get your tickets at thedoolhof.nl.
3: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
4: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
3: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
5: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
6: 25 en 26 juli.
7: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
5: ihf-festival.nl.
8: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: En er gaan natuurlijk vaak zeer romantische epistels en anekdotes aan vooraf. De inspiratie voor een nummer. Maar dit is eigenlijk vrij simpel tot stand gekomen. Michael Jackson kreeg namelijk een verzoekje van mama, van Catherine Jackson. Hij vroeg hem om eens iets te schrijven met A Shuffling Kind of Rhythm. The Way You Make Me Feel was het resultaat.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ik denk dat ze ook wel tevreden was met het resultaat uiteindelijk. Hoog tijd hier aan de rechterkant van 6 uur voor ons bijpraatmomentje. Wat er zoal de revue passeerde hier bij L1 Radio op deze dinsdag. Ging onder meer over de NAVO. Ze hebben besloten de verouderde AWACS-vliegtuigen te vervangen door een nieuwe, veel stillere generatie radarvliegtuigen. Gaat dan volgens staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk wel nog even duren. Tot 2035.
2: De zorgen en klachten die geuit zijn in het verleden, ja, niet voor niets zijn geweest. En natuurlijk, ik zou ook het liefst vandaag of morgen de verbetering willen doorvoeren. Ik denk alleen dat iedereen begrijpt. Dit gaat over grote samenwerkingen, grote projecten die enorm grote belangen dienen. Ja, dat het helaas niet vandaag of morgen is geregeld.
0: En we zitten midden in de week voor de Limburgse popmuziek. Ze doen er heel wat extra aandacht voor dat Limburgs materiaal. En als je nou meer wil weten over wat er allemaal speelt in de Limburgse muziekscene, nou, dan is de podcast Bronsgroen Eikenhout wel een tip.
3: Omdat we soms wel eens denken dat het niet zichtbaar genoeg is hoe veel Limburgers succesvol zijn in deze branche, zeg maar. En ik vind eigenlijk dat daar moeten we trots op zijn.
0: Ja, nou, dus allemaal te luisteren, beter gezegd, die podcast op Spotify, Podimo, noem het maar op allemaal. Bronsgroen Eikenhout. En tot slot ging het ook al even over de tropische dagen die ons toch wel weer staan te wachten aan het einde van deze week. Dan is een schoolplein vol met tegels op een warme zomerdag alles behalve ideaal natuurlijk. En daarom wordt het plein van basisschool Mikado in Blierik deze zomer omgetoverd tot een groen-blauw schoolplein met meer bomen, planten, ruimte voor water ook. En de leerlingen zelf die steken ook de welbekende handen uit de mouwen.
4: We zijn nu goed bezig met Sarah en het gaat er denk ik mooi uitzien wat er uiteindelijk uitkomt.
5: We doen het met de hele school. Helpen voor het nieuwe schoolplein om meer groen en zeg maar meer speelplekken. En doen we helpen als een heel school en bouwen. En
6: ik heb ook meegeholpen. En dat is eigenlijk heel leuk voor kleine kinderen, dat ze ook eigenlijk nu leren dat ze met andere mensen ook mee kunnen helpen.
7: Veel tegels wat we eruit moeten halen, maar als we dat met z'n allen doen, zijn we zo klaar.
0: Kijk eens, dat is het credo. Applaus vanuit deze zijde voor die noeste arbeid van de kids daar bij basisschool Mikado in Blerik.
1: Liefde voor Limburg.

0: Just Say Yes, de mannen van Snow Patrol, verzamelingen van Ierse en Schotse muzikanten. Met trouwens de liedzanger met een goede achternaam, vind ik wel hoor. Ik ben er net achter gekomen dat hij Gary Lightbody heet.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Heb je helemaal niks aan deze trivia, maar dan weet je het maar toch. Trouwens, waar je wel wat aan zou kunnen hebben, dat is de prijs van de nieuwsquiz. Ja, daar heb je zeker weten wat aan. Tickets namelijk voor de prestigieuze show- en marswedstrijden van het WMC. En het is een internationale nieuwsquiz vandaag. In Melbourne, daar is namelijk een man op 140 meter hoogte komen te zitten. Een hoge toren van een brug, daar is hij opgeklommen. Spoot er met graffiti een vogel op. En wilde pas naar beneden komen als de autoriteiten akkoord gingen met twee eisen.
2: I'm not coming down until they lower the taxes. I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk. Or I'm not coming down.
0: Ja, zo klonk dus vanuit die toren daar. Op zich, die boterham met pindakaas en jam, al liep me dat niet per se lekker. Dat zijn ook alles merkelijk te regelen in die belastingen. Dat is misschien die belastingen, dat is wat lastiger, denk ik. De reddingsactie die zorgt in ieder geval voor flinke verkeersoverlast. Pas naar nu genoeg, komt de mensen naar beneden, is door naar oog opgepakt. Dat is in de boterham heet gekregen. Dat weet

0: Benieuwd. Ja, sommige mensen willen te willen aanmoedigen natuurlijk om ook op een dergelijk hooggebouw plaats te nemen. Maar er waren een quizvraag goed gedestilleerd, namelijk: wat is het hoogste gebouw in Midden-Limburg? Klein eentje, Indremunch. Dus, dat gaat wel als het midden. In ruil voor de WMC-tickets dus, wat is het hoogste bouwwerk in het midden van de provincie?
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Dus ja, het ligt eraan wie hoort hij hier schuurkijs gebouwd. Misschien hij hem goed in de achtertuin stond. Of is het toch een ander plekje? Roept u maar. Geeft u maar door.

0: ook wel een dame die tot grote hoogtes is geklommen, maar ook wel diepe dalen heeft gekend. Britney Spears in NBL en vandaag. Het gaat dus over de Aussie, die op een nogal hoge toren in Melbourne klom. Want hij wou je belastingverlaging en nog wat anders.
1: I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk, or I'm not coming down.
0: Ondertussen is het ochtend beneden gekomen zonder de peanut butter jelly sandwich. En het klesje melk, dat zal hem misschien op het politiebureau wel hebben gekregen. Misha, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Heb je ooit begrepen? Ik ga het er vanmiddag al even met een collega over. Die zegt, ja, je hebt het geregeld. Peanut butter jelly sandwich, pindakaas en jam op een boterham.
2: Het is wel lekker.
0: Ja,
2: jawel. Ik vind hem wel lekker, joh.
0: Wat je ziet zeggen.
2: Ik ken het al mijn leven.
0: Een aardbeienjam en pindakaas.
2: Ja, dat is toch wel een goede combinatie.
0: Ik ga het een keer proberen. Ik gooi deze receptuur achter de hand. Dan kon ik mij vroeg met zo'n boterham opstaan, denk ik.
2: Het is Android, joh.
0: Bij volgende zin tussen Avia zongen mensen het willen aanmoedigen om een of andere hooggebouwen op te klummen en voor wat hun betreft de goede zaak door actie te gaan vuren. In Midden-Limburg, het hoogste bouwwerk, wat dacht je ervan?
2: Ja, ik dacht eerlijk gezegd aan het televisietoren van Remeng.
3: Dat is goed. Ja. Dat vind ik goed. Ja, vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Klopt, helemaal inderdaad. Even kijken op het wereldwijde web. Zinnig 158 meters. Ik ben zelf nog nooit door geweest, hoe hoog gestangen, maar ja, ik geloof degene die met het meetlint er neer is kon hangen.
2: Die is allemaal goed gemeten, inderdaad.
0: Dat niet meer gaan, inderdaad, ja. Hey, Misha, nou word ik benieuwd, want ik zoek een Bijls nummer bij jug. Klinkt wel vrij Limburgs. Hij dan vannacht gevuift voor de Bijlsen, of nog steeds
2: een... Ja, ik heb een prettig weekend achter de rug.
0: Dan ben ik benieuwd.
2: Al best benieuwd. Ik ben hier op zaterdag. Ben ik gezellig van hoe deed in Streeg. Bij mijn reclame maken. Bistro, hallo.
0: Zalig.
2: En een lekker putje gebold samen met mijn neef.
0: Okay.
2: En gisteren ben ik naar Gent Jazz geweest voor Emerald Freebie en Alabama Shakes de Bloeren.
0: Fantastisch.
2: Aandraaien voor iedereen, echt hoor.
0: Het was een
2: pittig weekend, dus ik heb de wedstrijd vannacht niet gezien. Uiteraard wel de samenvatting vanmorgen geloerd. Ja, het was af, hè. Wat moest je dan wel zeggen?
0: Ja,
2: dat kind Trump niet meer veel aan doen, hè.
0: Dan houdt iedereen zijn beetje mond te schorsen en voor de betalen. Hartstikke verdiend, inderdaad, ja.
2: Maar
0: ik huur wel een duidelijke Maastrichtse tongval, maar tegelijkertijd woont je dus in Bijls. Word dan toch Nederlands supporter of de rode duivels van meer af aan?
2: Eigenlijk gewoon Nederlands supporter, uiteraard. Maar ik ben niet bang om ook de Belgen collega's en vrienden te steunen. Dus nee, ook voor beide is ik meer. En we maken doorgaan.
0: Ja, je moet doorgaan.
2: Ik ben nog altijd Nederlander.
0: Oké. Wij zijn wereldkampioen, denk je, die Belgen?
2: Ja, ik weet het niet. Vanzelf zien tegen Spanje, nou jong. Ja. Ik ga er niet voor gebeuren.
0: Pittig putje kan dat beloven,
2: ja,
0: inderdaad.
2: Ja, dat kan niet voor gebeuren. Maar ja, dat maakt niet uit.
0: Het komt allemaal goed, hopelijk. En als dat ze verliezen, dan is het een schone tocht geweest, denk ik al wel. Hey, ja, Misha, de tickets voor het WMC komen hier de kant op. Dankjewel voor het meedoen. En geniet er nog van. Ook met het herstellen dergelijke van dat pittig weekendje. Veel voorspoed gewenst.
2: Ik kan me nog. Ik ben Martien en nog een goeie avond.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Appen met de jokes. Download de L1-app.
2: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
3: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
2: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: We zijn voorbij het tijdstip van 6:30. Dat betekent ruim baan voor het laatste Limburgse nieuws.
10: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een 21-jarige Venlonaar moet 11 jaar de cel in voor het doodschieten van een 50-jarige man. Dat gebeurde op tweede paasdag 2025 vlakbij bureau jeugdzorg in Venlo. De schutter had een afspraak met een man met wie hij een conflict had en die had het slachtoffer meegenomen. Volgens de dader was het zelfverdediging. De rechtbank is het daar niet mee eens. Het Openbaar Ministerie had 13 jaar geëist. Er komt geen provinciale verzekering voor carnavalswagens. Een meerderheid van het Limburgs parlement wilde dat, maar dat is niet haalbaar. De provincie wil carnavalswagens wel eenmalig steunen met een speciale subsidie van €400.000... Die wordt verdeeld over 800 optochtdeelnemers met een grote wagen. Die kunnen ieder €500 krijgen. Het vuurwerkverbod is niet te handhaven. Dat zeggen 26 van de 31 Limburgse burgemeesters in een brandbrief aan het kabinet. Ze noemen de nieuwe vuurwerkregels praktisch niet uitvoerbaar, voorzien serieuze veiligheidsrisico's bij handhaving en willen geen ontheffingen verlenen. Burgemeester Roel Wever van de gemeente Heerlen zegt dat het verbod op deze manier niet gaat werken.
11: Ik denk dat op zich, met alle discussies van de afgelopen jaren en al het geweld dat we hebben gezien, dat het logisch is dat er een keer een vuurwerkverbod kwam. Maar misschien moet je je daar dan ook maar aan houden en proberen met elkaar te regelen dat de handhaving beter wordt, dat de grenscontroles beter worden en dat er Europese afspraken komen.
10: Vanaf 1 augustus mag in Nederland geen consumentenvuurwerk worden verkocht, gekocht of afgestoken. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt op de N280 bij Horn. De vrachtwagen met Duits kenteken kantelde in een bocht en kwam op zijn zij te liggen. De chauffeur raakte bekneld in de cabine. Bij de hulpverlening is ook een traumahelikopter ingezet. En een 92-jarige man uit Venlo, die vorige week zijn 90-jarige vrouw mishandelde, wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. Vanwege de gezondheid van de man is de zaak geseponeerd. De man sloeg zijn vrouw op haar hoofd. Ze moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Het weer. Aan het einde van de avond is het nog zo'n 20 graden. In de nacht zwakke wind en een graad of 16. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en het wordt maximaal 27 graden.
9: Allemaal op weg naar weer een tropisch weekend. Dan zit het weer boven de 30 volgens mij. Dennis, dankjewel. Hier even, in muzikaal verband, even een tripje richting de Belgische buren.

Ja, Logic niet fop, hè. De Lost Frequencies, dat klinkt dan alsof dat er een hele elftal aan muzikanten mee gemuut is. Maar het is gewoon één Belgische meneer, genaamd Felix de Laat, de Belgische DJ en producer. Dit was wel een aardig groepje.

0: het orgelspel, dat was dan van Billy Preston. Ik zit hem even op te zoeken. Een echte rock en soul legende uit het Amerikaanse. Samen met de Beatles natuurlijk. Ja, moet ik dat dan nog erbij vermelden. Get Back, Hey B, Ellen vandaag. Hoe dit wij trouwens even terugkijken op dit moment. Die hele week trouwens. Terugkijken naar juli 2021. Dat was niet per se positief. Het zuiden van de provincie wordt getroffen door hevige overstromingen.
1: Ik ben in Valkenburg geweest in het centrum vannacht. Het water staat daar op plaatsen tot kruishoogte. Licht is op plekken uitgevallen. De auto's drijven soms door de straat. Er zijn inmiddels zelfs bruggen verdwenen.
2: Dus toen zij 's ochtends wakker waren, dan stond er ineens water in het hele huis inmiddels.
3: Nou, mijn balkon bestaat bijna niet meer. Oh, dat bankje staat ook op. Het bankje is er nog wel, maar de tafels zijn weg.
4: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
0: De strijd tegen het wassende water staat hier nu centraal. En die strijd is nog niet helemaal over op veel plekken. Sterker nog, 5 jaar later zijn de gevolgen nog steeds zichtbaar voor de bewoners van de Emmalaan in Valkenburg. Over hen gaat het nu hier. Die kregen het zwaar te verduren daar. Nog steeds is de schade niet hersteld. Omdat er enerzijds bureaucratie vormt daar een oorzaak voor. En de belangen van de buurt, staat ook niet hoog op het prioriteitenlijstje, zo blijkt. Dat zorgt voor de nodige frustratie.
5: Schrijnend. Maar als je dan nu kijkt, hè, dat is dan nu echt 5 jaar later. Ja, dan ziet het er ook uit alsof we in de Oekraïne wonen hier in deze straat. Dus het is nog steeds alsof er een bomaanslag is geweest.
6: Al wat wij hier doen, dat is in het kader van de calamiteit van 2021 herstellen wat er van oorsprong zat. Dat betekent dat de kademuren die zijn dermate beschadigd dat ze niet meer stabiel zijn. Die moeten worden vervangen door nieuwe kademuren.
7: Maar er zijn in ieder geval problemen gekomen met de sloop.
5: Ja, ineens werden wij wakker en was iedereen weg. Waren er geen vrachtwagens meer, is het zo achtergelaten met dit hekwerk daarvoor. En kijkt de hele straat niet tegen dit soort van nieuwe oorlogsgebied aan. Dus ze zijn met de noorderzon vertrokken. Omdat er dus een zwaluw, of het was een vleermuis, of het was een varen.
6: Nou, er zijn geen dieren gevonden in het pand. Er zijn verblijfplaatsen gevonden in het pand. En te weten, een verblijfplaats van de gierzwaluw en een verblijfplaats van de kleine dwergvleermuis. Van de gewone dwergvleermuis.
7: Dat heeft in ieder geval toegeleid dat we zelf besloten hebben van, we gaan daarmee mee stoppen met de sloop. We willen geen procedures, we willen geen fouten maken als waterschap. En we hebben nieuwe vergunningen moeten aanvragen bij de provincie.
5: Ja. We hebben er eigenlijk zelf niks over gehoord, geen communicatie. Ja, dat is denk ik ook wel het lastigste, dat het communiceren rondom dit onderwerp veelal wordt uitgesteld en dat we daarvan niet echt proactief op de hoogte worden gesteld. Dus daar zit veel frustratie.
7: Ik hoop dat we 1 september dat hier alles weg is. En dat we hier kunnen beginnen aan het herstel van die kademuur.
0: Ja, dat is te hopen voor die bewoners daar van de Emmalaan in Valkenburg.
4: Dit

0: Ja, want er dan altijd aan denken, zeg ik, hoeveel ben je gekomen dat tijdens de live optreden is van Stevie Wonder. Nog altijd verschillende fans, bordjes van toes meenemen die vol kliederen met verzoekjes en die zo hoog mogelijk omhoog proberen te horen op het moment dat de mens aan het spul is. Maar ja, dat is natuurlijk lastig. Ah, met zijn zonnebril, hè. Niet dat er door zijn zonnebril niks in zit. Nee, kost sowieso niks in. Al denk ik misschien ook dat er dan wat rodies of collega-muzikanten van dienst hem wel influisteren van Sir Stevie, there's a sign over there. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Van dezelfde Stevie Wonder, net BL1 vandaag. Hoe dat het trouwens niet zomaar een dinsdag is. Hè? En dan even eren wie eren toekomt. Sinds 2022 vieren de Brabantse buren op initiatief van de regionale omroep de dag van de zachte G. Dat idee dat komt van radiopresentator Koen Wijn door op de zevende van de zevende maand. Zevende letter van het alfabet is de G. En zodoende dat Omroep Brabant de Brabantse 100 uitzendt. Er zijn heel wat activiteiten georganiseerd in onze buurprovincie. Maar ja, wat betreft die zachte G, daar weten wij ook wel wat mee. Om het maar even poëtisch te maken. Zodoende, collega's gingen vandaag de straat op om te kijken wie het dan steert met de zachtste zevende letter van het alfabet.
1: Kalt je met een zachte?
2: Ik niet. Nee, ik kom uit Friesland.
1: Ah, oké.
2: Maar ik woon wel hier in Limburg. Ja,
1: en wat vindt u dan van de zachte G?
2: Ja, ik vind het de mooiste mooie taal.
1: We zitten er wel trots op, zeker. Ja, ja, ik vind wel. Klinkt altijd een beetje gek als ze op Nederlands het nu iets immers heurs plat of immers van hier heurs kallen. Maar ja, zelf ben ik er wel trots op. Wat vind je dan het mooiste woord met de G?
3: Gelukkig. Gezond. Grappig.
4: Wat kan die kinderen eigenlijk leren? Fries of Limburg?
1: Geen Fries. Ja. Want wij zie ik alle toe zo geen Fries. Maar wij kallen plat tegen hem en hij kalt een beetje gemengd. Plat en Nederlands.
0: Ja, al is het Fries natuurlijk ook hartstikke goed, maar een zachte G is toch niet echt te vingen.
5: Het geert on.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Luister L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een groot deel van de Limburgse burgemeesters zegt dat het vuurwerkverbod niet te handhaven is. Dat schrijven ze in een brandbrief van het kabinet. Een 21-jarige Venlonaar die met Pasen vorig jaar een 50-jarige man doodschoot, moet 11 jaar de cel in. En vanaf 2035 vliegen stillere AWACS-toestellen boven Schinveld en Brunsum. De NAVO gaat de sinds 1982 vliegende toestellen vervangen.
4: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden.

0: cow. Hij is winnaar van de grootste bluesprijzen in Europa en de snapsoveren mensen dat huurt zijn. Robert Duif en First Train Out bij L1.
1: Limburg Live. De week van de Limburgse popmuziek.
0: De hele week worden er concerten georganiseerd door de hele provincie. Pop in Limburg heeft een klein bedrag vrijgegeven aan artiesten en aan locaties van, hey, wil je deze week wat organiseren? Dan kan dat. En er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Op de week van de Limburgse popmuziek zie je een kaartje van Limburg en welke concerten er allemaal zijn. Dus ga vooral even kijken, want misschien is er bij jou in de buurt, of ik weet eigenlijk wel zeker, dat er bij jou in de buurt ook te genieten is van live muziek. En met dit weer, daar gaat dus naartoe. Even kijken welk talent er allemaal is. Dat is toch niet mis. Ook L1 doet mee. Zowel op L1 TV zie je live sessies voorbij komen, opgenomen door MC Shark. Als op L1 Radio in Limburg Live hoor je opnames uit ons eigen live archief. Want veel van die artiesten zijn hier gelukkig ook wel eens langs geweest. Robert Duif is daar eentje van. Hij is een bluesgitarist, bluesmuzikant uit Heerlen. En voorheen speelde hij in allemaal bands. Maar toen hij kinderen kreeg, merkte hij, ja, dat gaat niet meer. Ik heb niet meer de tijd om dat allemaal te doen. En zijn alternatief was gitaarspelen bij zijn kinderen op de kamer. En toen dacht hij, hey, dit bluesritme, dat past me eigenlijk ook wel. En misschien kan ik dit zelf wel gaan doen. Inmiddels speelt zijn zoon bij hem in zijn band. Vele jaren later. En die band is dus hartstikke succesvol op bluesgebied. Hij speelde live in het Cultuurcafé een jaar geleden. En je hoort hem nu. Robert Duif, Talking in Your Sleep, live.

0: cry, and all the laughs we had, and all the memories we build are stocked into our heads.
1: In de week van de Limburgse popmuziek vul live muziek BL1, zowel op L1 TV als ook nu op L1 Radio. Geniet nog even met van het concert van Robert Duyf. Dit is She Don't Know.

0: that's what I am. Tired of being good. Tired of being good. Well, we're going home now. Cause I'm tired.
1: Robert Duif, Tired of Being Good, BL1.
2: De week van de Limburgse popmuziek. Dit is Limburg Live met Rian Mone.
1: Een oerlang genieten van live-opnames uit het archief van L1... om de week van de Limburgse popmuziek te vieren. En door vuur gewoon van Heerlen naar Venlo. Want dat is het leuke van deze week. Live muziek in de hele provincie. Onder andere van Sunset Cinema. Een vriendengroep die indie pop rock maakt met een beetje nostalgie. En met eerlijke teksten. En ze hebben liedjes gemaakt die verhalen vertellen over hun vriendengroep. Over late nachten samen. Over herinneringen die het blijven hangen. Over wie rommelig het leven soms kan zijn. Maar ook echt de moeite waard kan zijn. Eind vorig jaar kwam hun debuutalbum uit. Bittersweet en Barely Sober. En binnenkort spelen ze op het Zomerparkfeest. Dit is Sunset Cinema, BL1.

Sunset Cinema en Sirens bij L1 Radio. Op L1 TV geniet ze deze week ook van live muziek en van muziekclips, want die werden nog immer gemaakt. En de meest zomerse clip is denk ik wel van deze Sunset Cinema song I Hate You, You Make Me Laugh.

0: Oud Venlo, Sunset Cinema, Go to Your Mama.
1: Limburg Live, de tofste, beste en vetste opnames uit ons live-archief.
0: Met nu Trekzak, combinatie van Heerlen en Zevenum, combinatie van Bart Storke en Tren van Enkevoort. Heb ze misschien nog wel gezien, hè, tijdens de hoogmis van het zuiden. Man, wat wordt dat een feest op het Pinkpop-terrein. Bloedheet, maar toch dansen. En Trekzak heet hartstikke goed. Vorig jaar hebben ze een album uitgebracht, De Reiziger. En dat hebben ze toen live gespeeld, och BL1. En eind dit jaar, ik wil zeggen in oktober, moet ik de exacte datum bichtig verschuldigd. Maar gewoon ze ook een eigen festival organiseren. Dus dat is nog wel leuk om op te zeuken. Als eenmaal weet wie ze het gezellig moeten maken, dan zijn het Bart en Trenmaal. Dit is van het nieuwe album van Trekzak, Ik had het moeten weten. Yes, yes.

0: 1.
1: De week van de Limburgse popmuziek. Limburg Live.
2: Met het oer live muziek van artiesten die ze kent, zoals Trekzak en wellicht ook namen hoe ze er nooit van hebben gehoord, maar die het zeker waard zijn om naar te loesteren. Zoals die van Arianne Beukers uit Geleen. 24 jaar en ze maakt muziek onder de naam Arjane. Als singer-songwriter schreef ze haar teksten zelf. En ze gewoon ja, over dingen die we allemaal metmaken in het leven. In de hoop dat we dat een beetje kunnen delen samen. En het makkelijker kunnen maken. En het vormt dat samen in dromerige liedjes. Uit het archief van L1 is dit Shadow.
1: De tofste, beste en vetste opnames uit ons live-archief. Dit is Limburg Live.

popmuziek. Dit is Limburg Live.

0: planet my home.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel, Damien van Elburg. Op bas, Giorgio Steenstra en op gitaar, Siem Adema.
3: Limburg Live. De week van de Limburgse popmuziek.
4: Op initiatief van Pop in Limburg zijn er de hele week live optredens van Limburgse artiesten in de provincie. Zo ook van Damien van Elburg uit Landgraaf. Je hoorde hem net al met Don't Think I Can Call This Planet My Home. Een reïncarnatie van Johnny Cash. Ja, en natuurlijk wel ook helemaal zichzelf. Hè. Hij is begonnen met covers van Johnny Cash. Maar intussen kun je het geluid van Damien van Elburg zelf wel herkennen. Zoveel muziek maakt hij. Heeft in Amerika opgetreden, maar treedt ook op Lekker in de Buurt. Hij staat ook tijdens de Week van de Limburgse Popmuziek op de bühne. Ik ga even kijken op de website. deweekvandelimburgsepopmuziek.nl. Daar zie ik dat hij in Landgraaf optreedt. De Koets. Doorsteed alles weer in het teken van de Week van de Limburgse Popmuziek. En er is ook Damien van Elburg te huren met zijn country, met Johnny Cash liedjes en met zijn eigen werk. Dus de kunst er live van genieten. Maar ook nu BL1 met een van de opnames Oeders Archief is het Damien van Elburg en Another Lonely Night.
0: The day is over. To sleep.

0: Damien van Elburg, South Dakota Wild One. Damien Stitt is live in Landgraaf tijdens de Week van de Limburgse Popmuziek. Dat concert kan ze gratis bezoeken als ze nog een keer van hem wil genieten. Zeker doen!
1: De Week van de Limburgse Popmuziek. Dit is Limburg Live met Rian Mone.
0: Dit oer live muziek van artiesten die ze misschien wel kent. Stephanie Struik, Oet Rogel bijvoorbeeld, komt er straks aan. Maar eerst muziek van Orange Days. Dat is een band van Mitchell Giebels, Oet Beek. Hoe hij samenwerkt met Jordan Le Bon. En dat zet ik misschien niks, want dat zei me nog niks. Maar hij is een neef van een van de leden van Duran Duran. Nou ja, die naam kent ze sowieso wel. Maar dan weet ze ook wel een beetje welke kant de muziek opgeeft. En dan weet ze al in ieder geval zeker dat dat kwaliteit is, die muziek. Want hey, Duran Duran, die invloeden die huren voor Ger. Dus dit is Orange Days, een band rondom Mitchell Oet Beek. Komt gewoon uit eigen provincie, maar klinkt internationaal. Touch, nu BLA.

dan is er een Limburgse artiest die doorbreekt in de rest van Nederland. Ik snap niet waarom dat zo lang duurt, want wat mij betreft kunnen ze allemaal doorbreken. Maar dat gebeurt maar soms en dat gebeurde bij Stevie N jaren geleden. En dat wordt een groot succes. Het had ook veel muziek kunnen maken op die manier. Maar uiteindelijk dacht het, ik wil weer een beetje terug naar het kleiners. Dus ik gewoon muziek maken onder Stephanie Struik. Gewoon weer haar eigen naam en in het Nederlands. Even terug naar de basis. Dat had ze gedaan met onder andere het liedje Bijna September. En het nam voorop Live BLA.

1 met opnames uit ons live archief in de week van de Limburgse popmuziek. Stephanie Struijk wordt dit met Zwitserland. En we beginnen hier nog heel even durg van Stephanie Struijk met het liedje Als je niet voor me gaat, dan ben ik weg.

0: Stephanie Struik en de rivier BL1.
1: Limburg Live. De week van de Limburgse popmuziek.
0: Met tot het einde van dit uur muziek van B.J. Baartmans. Die had met ontzettend veel projecten metgewerkt. Daar zouden ze misschien het meeste herkennen van de formatie rondom Frans Pollux. Daar werkte Albino 20 jaar volgens mij met samen. Had ook muziek gemaakt voor The Let's Dance, voor verschillende albums. Maar had ook eigen albums uitgebracht. 2 jaar geleden bracht een album uit met allemaal songs die over zijn eigen levensfases geschreven zijn. Die gewoon over muziek, die gewoon over privé. Die ook weer een klein beetje kijken naar de toekomst. Het is een mix van Americana, rock, country en soul. En hij leert dat allemaal huren live BL1. Dus van 2 jaar geleden uit ons archief is dit B.J. Baartmans met als eerste lied Troubled.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland, Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden.

0: last me.
1: Het is zomer.
2: Geniet van de zon.
3: L.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer: vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. 6 verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.